0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverse in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderrij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Wannick Sampers met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: de jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
4: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
3: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
5: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
3: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ochtendshow. Meer voor
1: jou. Goedemorgen op deze donderdag 30 juli. Centraal Plus. Nu Harry Styles en American Girls.

Armin van Buuren en Conrad Sewell met de Sex, Love and Water. En daarvoor Harry Styles en American Girls. Goedemorgen, het is 30 juli. Het is de donderdag editie van de ochtendshow hier op Centra Plus. 7 uur geweest. Fijn dat je nou aan het staan. Lekker wakker worden met het nieuws uit de regio Leiden. En natuurlijk Wassenaar. We beginnen even met het weerbericht. Ja, iets koeler dan gisteren. Een graad of 25. Ook nog veel zon en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Nou, morgen wat meer bewolking en kleine kans op een regen- of onweersbui en dan een graad of 24. En in het weekend komt de zon weer terug, 5 of 26 graden. Dus het is prima genieten. Laten we het daar een beetje op houden. En over dat weer gesproken, het zorgt er natuurlijk voor dat er een verhoogde natuurbrandrisico is. Fase 2 is actief, zoals dat dan heet. En dat is actief in eigenlijk heel het land, waaronder de regio Hollands-Midden, waar de regio Leiden onder valt, en de regio Haaglanden, waar Wassenaar onder valt. Ja, door de aanhoudende droogte is de natuur kwetsbaar en kan een brand zich sneller verspreiden. De gemeente vragen inwoners en bezoekers daarom extra voorzichtig te zijn, vooral in natuur- en duingebieden. Ga voorzichtig om met vuur en brandbare materialen. Ga niet roken in natuurgebieden. Gebruik geen open vuur en niet barbecuen in de natuur. En dat is wel bijzonder. Parkeer voertuigen niet op droog gras. Want de onderkant van de auto, bijvoorbeeld de uitlaat en zo, ja, die is vrij heet en die kan dan het gras aansteken. Waar je allemaal rekening mee moet houden tegenwoordig. Meer nieuws uit je eigen buurt vind je op onze website. En dat is natuurlijk centraalplus.nl of via de gratis Centraal Plus app. En bij heel belangrijk nieuws sturen we dan ook een pushbericht. Dan ben je gelijk op de hoogte van alles wat je moet weten. Sambar 12 to 12 is onderweg. Eerst Offenbach en Miles Away.

0: En daarvoor Offenbach en Miles Away tijdens de ochtendshow op Centraal Plus.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En als je

0: zuiniger om te gaan met water. Doe jij dat? En er zijn 3 antwoordmogelijkheden. Ja, nee en soms. En het valt me op dat op dit moment tussenstand 58% zegt... ja, ik doe zuiniger met water. Dus dat is mooi nieuws, zou ik zeggen, voor de waterbeheerders. Nou, nee zegt 24% en 18% zegt soms. Nou, stemmen kan op onze site. En dan zie je de uitslag in het weekoverzicht.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En dit is Rondé en Oh My God.

Rondé en Oh My God hoor je daarvoor op deze donderdagochtend. Veel plezier vandaag met wat je ook gaat doen. Bijvoorbeeld werken in de airco, dat zou wel lekker zijn. Of misschien werken waarbij je ook nog van de zon kan genieten. Wel goed insmeren natuurlijk. Of gewoon lekker vrij omdat het vakantie is. Wat je ook doet, hou hem lekker hier op Centraal Plus aan. Nieuws, weer en verkeer onderweg. Dit is nog Ben Howard en Keep Your Head Up.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden begint met de voorbereidingen voor het groot onderhoud aan de kademuren in de binnenstad. De komende 15 jaar worden verschillende kades aangepakt. In totaal gaat het om ongeveer 13 kilometer aan kademuren. De eerste werkzaamheden, waarvoor de voorbereiding nu start, zijn de kades langs de Oude Vest, Herengracht en Kalvermarkt. De uitvoering staat gepland voor het voorjaar van 2027. De temperatuur van boven de 30 graden zorgde gisteren voor een drukke dag op de Wassenaarse Slag. Ook de reddingsbrigade was extra alert vanwege de grote toestroom aan bezoekers. Volgens Frank Riek, voorzitter van de Wassenaarse Reddingsbrigade, zijn kleine verwondingen de meest voorkomende hulpvragen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat kinderen uit het zicht raken. Daarom deelt de reddingsbrigade polsbandjes voor kinderen uit waar ouders hun contactgegevens op kunnen zetten. De werkzaamheden aan de riolering en de herinrichting van de openbare ruimte in Gasthuiswijk en Haagweg Zuid zijn bijna afgerond. Na de bouwvak worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt onder meer de bestrating in de Willem-Klooslaan afgerond, worden enkele kruisingen in de hoven opnieuw bestraat en worden de bruggen geplaatst die de verschillende hoven met elkaar verbinden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend zonnig. In de tweede helft van de middag kans op bewolking. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting. Gedurende de dag draait naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 24 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu meer muziek voor jou.

Man on My Soul. En daarvoor Jax Jones en Callum Scott met All Whistle. Het is 7:30 geweest op deze donderdag 30 juli. En nog heel even geduld, maar het komt steeds dichterbij. Het grote feestweekend rondom 750 jaar Zoeterwoude. Dat gaat er binnenkort aan zitten te komen. Rondom het weekend van 29 augustus. Nou, straks even een interviewtje met Natasha van der Sar, lid van het kernteam dat de feestelijkheden organiseert. Dat straks. Eerst Justin Timberlake en Rock Your Body.

0: Higher Power. Dit is de ochtendshow op Centraal Plus met een mooie vooruitblik op het feestweek in Zoeterwoude. Gaat plaats hebben in het weekend van 29 augustus. Je hoort Natasja van der Sar, lid van het kernteam dat de feestelijkheden organiseert, gistermiddag in de middagshow met Elmar.
1: Nou, ik heb eigenlijk zin in het hele weekend, moet ik eerlijk zeggen. Zowel de zaterdag als de zondag. De zaterdag hebben we een ontzettend leuke braderie op het watertje in Zoeterwoude-dorp. We hebben een foodtruck festival op het dorpsplein. En er is een korenfestival, korenslag in de dorpskerk. Waarbij verschillende koren hun repertoire komen zingen. Zowel een kerkkoor, een santikoor, het hazeskoor, alles komt voorbij. Super tof. En s'avonds natuurlijk het dorpsfeest. Of een dorpsfeest, moet ik zeggen.
2: Dus eigenlijk echt allerlei activiteiten voor jong en oud. Laten we even die korendag erbij pakken.
1: Ja.
2: Is dat dan zeg maar voor en door Zoeterwoude?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat zijn allemaal koren uit Zoeterwoude en omgeving. En iedereen uit Zoeterwoude en omgeving mag daar naartoe.
2: Ja, dat klinkt wel meteen heel erg gezellig.
1: Ja, dat is ook onwijs tof.
2: En dan een grote braderie ook. Dat is natuurlijk iets waar je lekker overheen kan gaan slenteren. Je kan daar wat eten, je kan daar wat leuke dingetjes gaan kopen. En hoe gaat dat er een beetje uitzien? Want het is lang geleden dat er zo'n braderie geweest is, hè?
1: Ja, dat is het zeker. Nee, het zijn allemaal verschillende kraampjes. Het is echt zoals een braderie hoort te zijn. Allemaal verschillende kraampjes langs het water. Dus het is ook een superleuke omgeving om daar te lopen. En dan een stukje verderop een foodtruckfestival. Ja, helemaal fantastisch. En iedere, eigenlijk ondernemers uit de buurt, die komen daar hun waren verkopen.
2: En dan de feestavond, dat is dan op de zaterdag, met onder andere Danny de Munk en Teaspoon op het podium.
1: Ja, zeker. Die komen ook.
2: Hoe gaaf is dat?
1: Ja, dat is toch super tof dat ze willen komen optreden. En naast Danny de Munk en Teaspoon hebben we ook nog twee lokale bands. Het Vrije Woord. Dat is een band die speelt alleen maar nederpop. Of heel veel nederpop. Nou, dat is natuurlijk superleuk. En Supersonic. En die spelen allemaal rocknummers.
0: Kijk, mooi programma. In ieder geval even een kleine greep uit de programmering. Het hele interview check je op onze website centraalplus.nl. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, onderweg naar Bakermat en Rainy. Dit is I Love Life.

0: Kleine Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
4: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
3: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
5: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden. En dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
3: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: 3, 2, 1. Calvin Harris en Blessings daarvoor. Goedemorgen, het is 8 uur geweest op deze donderdag 30 juli. Met toch wel een graad of 25 vandaag. Nou, afgelopen gisteren, je snapt wat ik bedoel. Was het toch wel echt blafheet, zo'n 33 graden. Nou, vandaag ietsje koelere temperaturen. Dus dat is in ieder geval lekker, zou ik zeggen. Als je toch een beetje een zomerse genieter bent, dan is misschien 25 graden ook wel warm genoeg. Komend weekend temperaturen ook weer ver boven de 20 in ieder geval. En morgen misschien een klein beetje bewolking. Dus je houdt daar in ieder geval een beetje rekening mee als je naar buiten gaat. Of whatever. In ieder geval probeer een beetje te genieten. En binnenkort is het feest in Zoeterwoude. 750 jaar wordt daar gevierd. Zaterdag 29 augustus. Er is daar van alles te doen. Een braderie langs het watertje in Zoeterwoude Dorp. Er is een foodtruckfestival op het Dorpsplein. En een korenfestival in de Dorpskerk. Nou, de dag wordt afgesloten met een groot feest in de Klaverhal. En inmiddels is wat kaartverkoop gestart. En er zijn optredens van de Zoeterwoudse band Supersonic en Het Vrije Woord. Maar er komen ook twee knallers. Danny de Munk en Teaspoon staan op het podium. Een heel interview met Natasha van der Sar, lid van het care-team van de feestelijkheden. Die is te vinden op onze website centraalplus.nl. En natuurlijk via de app. En in die app staat ook een reportage over Anja. Want Anja zag hoe een roeiboot met 9 opvarenden werd overvaren door een vrachtschip. Het vrachtschip ramde een lange gele roeiboot vol met senioren. En gebeurde dinsdagochtend op de Oude Rijn. Net rond Rijnsburg, Valkenburg, in ieder geval die kant op. Het vaartuig breekt in twee en meerdere roeiers raken gewond. Een verhaal van Anja die vind je op onze website centraalplus.nl en via de app dus. Verder houden we even rekening mee. De natuurbrandrisicofase is opgeschaald. Dus kans op natuurbranden. Zorg er even voor dat je niet met open vuur speelt. En hou er even extra rekening mee. Straks gaan we even naar de Wassenaarse Slag toe. Want daar was het gisteren behoorlijk druk. We gingen even langs bij de reddingsbrigade om even te horen hoe het allemaal was op het Wassenaarse strand. Die reportage hoor je straks. Eerst nog Benson Boone en Beautiful Things. Het is de ochtendshow op Centraal Plus.
1: Wakker worden doe je met de ochtendshow. Van Centraal Plus, Mark Monnink.

0: Écoutez-moi.
1: Klopt, en écoutez-moi tijdens de ochtendshow. Gisteren stond de thermometer dik in de 30 graden. En dat betekent drukte op het strand en bij de reddingsbrigade. Zo ook op de Wassenaarsverslag. Je hoort de voorzitter van de Wassenaarse reddingsbrigade, Frank Riek.
2: Statistisch zien de EHBO'tjes altijd de meeste. Hè? Dat zijn sneeën in de voeten of steken of kwallenbeten. Hopelijk niet erger. En dan toch kinderen die vermist raken, is regelmatig. Ik heb net ook polsbandjes uitstaan deden. Zeker op een dag als vandaag is dat heel belangrijk. Want je verliest het kind veel makkelijker uit het oog als het zo druk is. En het zelf heel warm hebt. En dan natuurlijk de reddingen op zee. Dat kunnen watersporters zijn, dat kunnen zwemmers zijn. Dat kunnen mensen die onwel worden in het water zijn.
3: Ja, ze rijden af en toe heen en weer om te kijken of er rare dingen gebeuren. Maar het gaat allemaal prima en ik heb er geen last van. Dus ik vind het hartstikke mooi dat ze er zijn.
4: Ik heb ook mijn zoon meegenomen. Dus als hij straks het water in gaat, ik ga ook wel mee hoor natuurlijk. Maar het is toch altijd wel een lekker gevoel als er iemand met je meekijkt. Om alle kinderen in de gaten te houden. Want het is wel belangrijk dat we allemaal weer veilig naar huis gaan.
5: En weet u ook wat de vlaggen betekenen van de reddingsbrigade?
4: Ja, ik moet eerlijk zeggen van niet. Maar ik ga ervan uit als er echt dreiging is, dat er wel wordt gewaarschuwd. Ook met vocale aanwijzingen, zeg maar. Dus, maar goed, ik ben ook niet iemand die heel diep de zee in gaat. Dus in principe komt het altijd wel goed.
3: Wat was dat nou? Ja, is de ene vlag, dan mag je die niet in. Want dan is de zee wild. Of dan heb je van die kolven, of hoe heten die dingen? Muien.
2: Die vlaggen zijn heel belangrijk. Alleen bleek een paar jaar geleden dat de mensen eigenlijk de betekenissen amper meer wisten. Dat heeft er ook mee te maken dat bijvoorbeeld een Formule 1 ook vlaggen gebruikt. En dan zou je kunnen denken dat rood betekent dat de race gestopt wordt. Maar rood is bij ons dat de zee heel gevaarlijk is en dat je niet mag zwemmen. Daarom zijn de vlaggen aangepast door een organisatie Strand Veilig. En nu staan er ook pictogrammen en tekst in.
6: Dat voelt een stuk veiliger. En het was dan ook tot laat in de avond druk op het strand van Wassenaar.
3: Nou, ik kom hier al heel vaak en het is een fijn strand, leuke mensen en je kan goed parkeren en het is niet zo vreselijk ver lopen naar het strand vanaf de parkeerplek.
5: Waarom dacht u, de Wassenaarsverslag, daar moet ik heen?
4: Ja, één, omdat het heel warm is inderdaad en twee, we wonen in Voorschoten, dus het is voor ons om de hoek. En we hebben vakantie, dus moet je wel even lekker genieten van het mooie weer.
1: Ja, toch geluk als je voor je werk naar het Wassenaarsverslag, naar het strand mag. Nou, Brigitte, die kon dat en daar kwam dus deze reportage vanaf. En als je vandaag naar het strand gaat, heel veel plezier en vergeet niet goed in te smeren. Het is de ochtendshow op Centraal Plus met straks Suzanne en Freek. Halverwege eerst de Centraal Plus Plus Track, die is van Martin Garrix en U2. Dit is Firefly.
7: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Suzanne en Freke en halverwege daarvoor Fireflies van Martin Garrix en U2. Another and 45 Ultra, Talk to You en Scouting for Girls. This ain't the love song, hoor je straks na nieuws, weer en verkeer.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden begint met de voorbereidingen voor het groot onderhoud aan de kademuren in de binnenstad. De komende 15 jaar worden verschillende kades aangepakt. In totaal gaat het om ongeveer 13 kilometer aan kademuren. De eerste werkzaamheden, waarvoor de voorbereiding nu start, zijn de kades langs de Oude Vest, Herengracht en Kalvermarkt. De uitvoering staat gepland voor het voorjaar van 2027. De temperatuur van boven de 30 graden zorgde gisteren voor een drukke dag op de Wassenaarse Slag. Ook de reddingsbrigade was extra alert vanwege de grote toestroom aan bezoekers. Volgens Frank Riek, voorzitter van de Wassenaarse reddingsbrigade, zijn kleine verwondingen de meest voorkomende hulpvragen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat kinderen uit het zicht raken. Daarom deelt de reddingsbrigade polsbandjes voor kinderen uit waar ouders hun contactgegevens op kunnen zetten. De werkzaamheden aan de riolering en de herinrichting van de openbare ruimte in Gasthuiswijk en Haagweg Zuid zijn bijna afgerond. Na de bouwvak worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt onder meer de bestrating in de Willem-Klooslaan afgerond, worden enkele kruisingen in de hoven opnieuw bestraat en worden de bruggen geplaatst die de verschillende hoven met elkaar verbinden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend zonnig. In de tweede helft van de middag kans op bewolking. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting. Gedurende de dag draait naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 24 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Scouting for Girls en This Ain't a Love Song. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centraal Plus, 8:30 geweest. En daar in 45 World van Talk to You, hoorde je daarvoor nog. Even een tippie, als je dat leuk vindt. Op televisie is nog tot 6:00 vanavond het programma Rudo te zien. De straattalkshow van de Leidse regio. En Rudo die gaat lekker op pad door de regio heen. En hij was bij de paardenmarkt in Voorschoten. En er zitten best wel wat leuke stukjes in. Dus ik zou zeggen, kijk hem terug. Kan je bekijken op televisie tot 6:00 vanavond. En via de website centraalplus.nl en de app. Juanes, La Camisa Negra onderweg. Eerst Kygo en Max McNown. Dit is Take Me Back.

0: difunto.
1: Gewoon eens en la camisa negra. Lekker passend op deze mooie zonnige zomerdag. Straks Ed Sheeran en Overpass Graffiti. Eerst in de nieuwste aflevering van Rondom de Raad is Arne-Jan Vos te gast. Arne-Jan de Vos zit in de gemeenteraad van Oegstgeest namens D66. In zijn dagelijks leven doet hij iets compleet anders. Hij is namelijk scheikundedocent. Luister mee.
2: Mijn moeder is directeur van een basisschool geweest, altijd. Dus ik heb, denk ik, het onderwijs wel een beetje met de paplepel ingegoten gekregen. En ik heb op de middelbare school altijd met veel plezier bijles aan anderen gegeven. Ja. Want dat werd dan geregeld, dat kon je doen. En dan gaf je als vierde klasser bijles aan een tweede klasse of zo. Nou, dat deed ik gewoon, ja, dat kon en dat was leuk.
3: Het interesseerde je mateloos?
2: Ja, en ik ben daarna scheikunde gaan studeren. Niet met het idee dat ik het ging onderwijzen, maar ik vond moleculen en nanotechnologie spannend. En dat vind ik nog steeds. Maar ik ben er tijdens die studie ook wel achter gekomen dat onderzoek doen, dat ik dat niet zo leuk vond. Want ik heb dat heel erg ervaren als een soort oorlog voeren tegen een lab. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een onderzoeksproject deed waarbij we met een soort suikerachtige stof werkten. Nou, die bedierf dus de hele tijd. Ja. Nou, dat heb ik als één grote frustratiecircus ervaren. En op een gegeven moment ben ik in mijn derde jaar een minor gaan doen over onderwijs. En toen kwam ik op een school terecht, het Da Vinci College hier in Leiden. Ja. En wat ik daar heel erg leuk vond, was dat als ik iemand iets uitlegde en daar tijd in stak, dat je direct feedback kreeg dat iemand blij werd van wat je deed.
3: Ja.
2: En dat is iets wat ik had het gevoel dat ik iets relevants deed. Ja. En dat had ik tijdens die opleiding een beetje gemist.
1: Je hoorde Arne-Jan Vos in Rondom de Raad.

bijna 9 uur. Tijd om het sokje over te dragen. Rudo is hier zometeen met zijn programma. En met natuurlijk het nieuws uit de regio Leiden. En Wassenaar. En lekkere muziek. En natuurlijk ook nog de verjaardagen. En dan weet je gelijk wie je moet feliciteren. Belangrijk. Zometeen tussen Rudo, Marshmello en Anne-Marie. Friends hoor je nu nog. En ik zou zeggen tot morgen.

0: dagen jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
4: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
3: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
5: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
3: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Nee. Oh. Op de radio.
1: Met Alesso en Sasha, Destiny en Cameron Wickham en Kingdom of Fear. Goedemorgen, het is 9 uur geweest. Het is een nieuwe aflevering van Rudo hier met de lekkerste muziek. En het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar. Ja, we gaan zo meteen ook eventjes naar Wassenaar toe. Want op het strand van Wassenaar was het gisteren hartstikke druk. Is ook niet zo heel raar. Het was dik 30 graden in onze regio. Ja, dan is het natuurlijk ook druk op de stranden. En ook nog eens een keertje zomervakantie. Nou, voor ons reden genoeg om met het Centraal Plus nieuws naar het strand te gaan. We hebben wat badgasten gesproken daar. Maar ook iemand van de reddingsbrigade. Want ja, op zo'n dag zullen zij het toch ook wel druk hebben. Maar waarmee dan precies? Dat hoor je zo meteen. Verder hier om 9:30 het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar een nieuwe nieuwsupdate met Paul Albers. En lekkere tracks, onder andere Bibi Rexha en David Guetta. Sad Girls hoor je na Taylor Swift. Rio!

0: Davina Michel en I Love Me More hoorde je hier op Centraal Plus. En Bibi Rexha met David Guetta en Sad Girls. Het is zomervakantie en gisteren was het onwijs lekker weer. Vandaag ook een hartstikke lekkere dag hoor, met 25 graden en zon. Gisteren nog een stukje warmer en ja, dan gaan mensen verkoeling zoeken. Dat deden ze onder andere op het strand in Wassenaar. Misschien was je daar zelf ook. Nou zag je daar op een gegeven moment een dame met een camera zeulen. Dat was onze Brigitte. Zij ging op zoek naar badgasten. Nou, die waren er genoeg. Zometeen hoor je ook wat mensen wat ze eigenlijk op het strand deden gisteren. Maar we spraken ook met Frank Riek. Hij is van de Wassenaarse reddingsbrigade. En aan hem vroegen we onder andere wat hij nou tegenkomt op zo'n dag op het strand.
1: Statistisch zijn de EHBO'tjes altijd de meeste. Hè? Dat zijn sneeën in de voeten of steken of kwallenbeten. Hopelijk niet erger. En dan toch kinderen die vermist raken, is regelmatig. Ik heb net ook polsbandjes uitstaan delen. Zeker op een dag als vandaag is dat heel belangrijk. Want je verliest het kind veel makkelijker uit het oog als het zo druk is. En het zelf heel warm hebt. En dan natuurlijk de reddingen op zee. Dat kunnen watersporters zijn, dat kunnen zwemmers zijn, dat kunnen mensen die onwel worden in het water zijn.
2: Ja, ze rijden af en toe heen en weer om te kijken of er rare dingen gebeuren, maar het gaat allemaal prima en ik heb er geen last van. Dus ik vind het hartstikke mooi dat ze er zijn.
3: Ik heb ook mijn zoon meegenomen, dus als die straks het water in gaat, ik ga ook wel mee hoor natuurlijk. Maar het is toch altijd wel een lekker gevoel als er iemand met je meekijkt om alle kinderen in de gaten te houden. Want het is wel belangrijk dat we allemaal weer veilig naar huis gaan.
4: En weet hij ook wat de vlaggen betekenen van de reddingsbrigade?
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen van niet. Maar ik ga ervan uit als er echt dreiging is, dat er wel wordt gewaarschuwd. Ook met vocale aanwijzingen, zeg maar. Dus, maar goed, ik ben ook niet iemand die heel diep de zee in gaat. Dus in principe komt het altijd wel goed.
2: Wat was dat nou? Ja, als de ene vlag, dan mag je die niet in, want dan is de zee wild. Of dan heb je van die kolven, hoe heten die dingen? Muien.
1: Die vlaggen zijn heel belangrijk. Alleen bleek een paar jaar geleden dat de mensen eigenlijk de betekenissen amper meer wisten. Dat heeft er ook mee te maken dat bijvoorbeeld een Formule 1 ook vlaggen gebruikt. En dan zou je kunnen denken dat rood betekent dat de race gestopt wordt. Maar rood is bij ons dat de zee heel gevaarlijk is en dat je niet mag zwemmen. Daarom zijn de vlaggen aangepast door een organisatie Strand Veilig. En nu staan er ook pictogrammen en tekst in.
5: Dat voelt een stuk veiliger. En het was dan ook tot laat in de avond druk op het strand van Wassenaar.
2: Nou, ik kom hier al heel vaak en het is een fijn strand, leuke mensen en je kan goed parkeren en het is niet zo vreselijk ver lopen naar het strand vanaf de parkeerplek.
4: Waarom dacht u, de Wassenaarse slag, daar moet ik heen?
3: Ja, 1 omdat het heel warm is inderdaad en 2 we wonen in Voorschoten, dus het is voor ons om de hoek. En we hebben vakantie, dus moet je wel even lekker genieten van het mooie weer. This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

0: Misschien even vragen aan je collega of die nog een kopje koffie. Jack Spyro, Diane Dishill hoorde je op Centraal Plus, waar het 9:30 is en je zometeen meer muziek hoort. Onder andere Lucas en Steve Say Something en Alex Wang komt eraan met Passenger. En zometeen ook de bekende jarige, met een hele bekende jaren 80 artiest die heel hoog kan zingen.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden begint met de voorbereidingen voor het groot onderhoud aan de kademuren in de binnenstad. De komende 15 jaar worden verschillende kades aangepakt. In totaal gaat het om ongeveer 13 kilometer aan kademuren. De eerste werkzaamheden, waarvoor de voorbereiding nu start, zijn de kades langs de Oude Vest, Herengracht en Kalvermarkt. De uitvoering staat gepland voor het voorjaar van 2027. De temperatuur van boven de 30 graden zorgde gisteren voor een drukke dag op de Wassenaarse Slag. Ook de reddingsbrigade was extra alert vanwege de grote toestroom aan bezoekers. Volgens Frank Riek, voorzitter van de Wassenaarse Reddingsbrigade, zijn kleine verwondingen de meest voorkomende hulpvragen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat kinderen uit het zicht raken. Daarom deelt de reddingsbrigade polsbandjes voor kinderen uit waar ouders hun contactgegevens op kunnen zetten. De werkzaamheden aan de riolering en de herinrichting van de openbare ruimte in Gasthuiswijk en Haagweg Zuid zijn bijna afgerond. Na de bouwvak worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt onder meer de bestrating in de Willem-Klooslaan afgerond, worden enkele kruisingen in de hoven opnieuw bestraat en worden de bruggen geplaatst die de verschillende hoven met elkaar verbinden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend zonnig. In de tweede helft van de middag kans op bewolking. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting. Gedurende de dag draait naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 24 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

Alex Warren, Passenger op Centraal Plus. Goedemorgen, het is 9:30 geweest. Wie zijn er jarig op 30 juli? 30 juli, ik neem het eventjes met je door. Het is de verjaardag van de cabaretier Guido Weijers. Hij is 49 geworden. Dit vind ik ook altijd een mooie combinatie. Stand-up comedian en dammer. Lambert Jan Koops is jarig, 51 is hij geworden. Tel Bekkant kennen we van De Hand op de Schouders bij de Verraders en ook presentator van Het Perfecte Plaatje. 52 is hij geworden vandaag en het is de verjaardag van Lisa Kudrow. Die kennen we dan weer als Phoebe van Friends. 63 is zij alweer geworden. En het is ook de verjaardag van de dame met de dwarsfluit, Berdien Stemberg. De Nederlandse fluitiste is 69 geworden. En Karel Struiken is jarig, Nederlands filmacteur, 78. En Jean Reno is jarig, Frans acteur, is ook 78 geworden. Verder Arnold Schwarzenegger kennen we ook als acteur en gouverneur. 79 is die. En Paul Enka, de Canadese singer-songwriter, is 85 geworden. En de laatste, ja, ik zei het al, een zangeres die hoog kan zingen. En die in de jaren 80 succesvol was. En eigenlijk een paar jaar geleden ook weer door een Netflix-serie. Ik heb het over Kate Bush. Je hoort Running Up That Hill. Kate Bush trouwens 68 geworden vandaag.

Even terug naar de jaren 80, de verjaardag van Kate Bush. Running Up That Hill hoorde je hier op Centraal Plus. En zij is vandaag 68 geworden. Het is tijd voor nieuwe muziek op Centraal Plus. De pluswerk van vorige week, Emma Heesters. Dit is Hartenbreker.

Nog steeds een groot artiest door Ariana Grande, maar de hits worden eigenlijk wel steeds minder groot. Hate That I Made You Love Me is haar nieuwste. Maar goed, we hoeven nog steeds geen medelijden te hebben met Ariana Grande, die het nog steeds hartstikke goed doet en eigenlijk ook gewoon nog steeds een hele trouwe fanschare heeft. Zo meteen, na 10 uur, meer muziek hier. Blijf luisteren voor Shakira en Burna Boy en Die Die. Shakira, Burna Boy, Die Die, zo meteen op Centraal Plus. Nu Criss Cross Amsterdam met Sera en Connor Maynard.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Op vakantie?
2: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast. Maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. Dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
0: Met Shakira en Burna Boy en Daidai en Meteor met Hanneme. En wat wil je van mij? En daarmee is het 10 uur geweest en ben je beland in deel 2 van Rudo. Op deze donderdag 30 juli 2026. Ja, een dag die ook weer de boeken ingaat als een mooie dag. Wel hier en daar een wolkje. Nog steeds gewoon zonnig en 25 graden. Het is ongeveer 6 graden koeler als dat het gisteren was. Maar volgens mij horen we daar niemand over klagen. Hey, zo meteen nemen we het nieuws van de afgelopen 24 uur door. En je hoort ook lekkere tracks.
2: Rio!
0: Maar eerst doe ik even mijn shirt omhoog. Schrik, hè? Zometeen het nieuws van 10:30. Je hoort het hier met Paul Albers. Ik heb Miley Cyrus, Used to Be Young en Ricky Martin. Om de zomer te vieren, She's All I Ever Had naar Mariah Michael Walden.

0: Ricky Martin sees all I ever had op Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: De laatste fase van de herinrichting van de Gasthuiswijk en de Haagweg Zuid in Leiden is van start gegaan. Verder was ik op de paardenmarkt. Die avonturen zie je ook op centraalplus.nl. En het was druk dus op de Wassenaarse Slag gisteren. De reddingsbrigade die is waakzaam. We spraken ze gisteren. Een reportage vind je nu online op centraalplus.nl. Verder krijgen de kademuren in Leiden groot onderhoud de komende jaren. En de gemeente Wassenaar die waarschuwt voor de kans op natuurbranden. Die is vrij groot door de droogte. Verder, een buurman voorkomt erger bij een keukenbrand in een woning in Leiden. Was aan het Jacques Eurlers plantsoen gistermiddag in Leiden. En de brandweer Leiden-Zuid is opgeroepen voor een gevaarlijke stof in Rijnsburg. Die zijn daar gaan helpen. En verder was Natasja gistermiddag in de studio bij Elmar. Zij is van het feest Zoeterwoude 750 jaar. Met een korenslag, met bakken en brouwen. Een feest en een jaarmarkt. Meer daarover nu op onze website te vinden, centraalplus.nl. In ieder geval aan jou de vraag. Welke track past er bij

0: Alicia Keys en Girl on Fire, Centraal Plus op deze donderdagochtend, waar het vandaag ook weer hartstikke lekker weer wordt. Hoe warm precies hoor je straks van Paul. En daarna hoor je onder andere de Bouwsa, Magnetic en Raven Lené met Love Me Not.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden begint met de voorbereidingen voor het groot onderhoud aan de kademuren in de binnenstad. De komende 15 jaar worden verschillende kades aangepakt. In totaal gaat het om ongeveer 13 kilometer aan kademuren. De eerste werkzaamheden, waarvoor de voorbereiding nu start, zijn de kades langs de Oude Vest, Herengracht en Kalvermarkt. De uitvoering staat gepland voor het voorjaar van 2027. De temperatuur van boven de 30 graden zorgde gisteren voor een drukke dag op de Wassenaarse Slag. Ook de reddingsbrigade was extra alert vanwege de grote toestroom aan bezoekers. Volgens Frank Riek, voorzitter van de Wassenaarse reddingsbrigade, zijn kleine verwondingen de meest voorkomende hulpvragen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat kinderen uit het zicht raken. Daarom deelt de reddingsbrigade polsbandjes voor kinderen uit waar ouders hun contactgegevens op kunnen zetten. De werkzaamheden aan de riolering en de herinrichting van de openbare ruimte in Gasthuiswijk en Haagweg Zuid zijn bijna afgerond. Na de bouwvak worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt onder meer de bestrating in de Willem-Klooslaan afgerond, worden enkele kruisingen in de hoven opnieuw bestraat en worden de bruggen geplaatst die de verschillende hoven met elkaar verbinden. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend zonnig. In de tweede helft van de middag kans op bewolking. Het blijft droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-zuidwestelijke richting. Gedurende de dag draait naar west-noordwest. In de regio wordt het vandaag 24 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

0: Even lekker mee klappen met Raven Lenné en Love Me Not. En de Bauxa hoorde je nog Magnetic.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, groot feest in Zoeterwoude, want de gemeente bestaat 750 jaar. Dat wordt het hele jaar al gevierd. En het hoogtepunt wordt toch wel de feestweek. Van 29 augustus tot en met 2 september. Met de verjaardag van de gemeente Zoeterwoude. Maar ook wordt gebakken en gebrouwen. En dat vindt allemaal plaats in de Eendekooi op zondag 30 augustus. En 29 augustus op de zaterdag is er ook veel te doen. Waaronder een braderie, een jaarmarkt op het Watertje. Nou, Natasja van der Star is van het kernteam van 750 jaar Zoeterwoude en vertelde er gisteren over in de middagshow.
2: De zaterdag hebben we een ontzettend leuke braderie op het Watertje in Zoeterwoude dorp. We hebben een foodtruck festival op het Dorpsplein. En er is een korenfestival, korenslag in de Dorpskerk. Waarbij verschillende koren hun repertoire komen zingen. Zowel een kerkkoor, een santikoor, het hazeskoor, alles komt voorbij. Super tof. En s'avonds natuurlijk het dorpsfeest. Of een dorpsfeest, moet ik zeggen.
3: Dus eigenlijk echt allerlei activiteiten voor jong en oud. Ja. Laten we even die korendag erbij pakken.
2: Ja.
3: Is dat dan zeg maar voor en door Zoeterwoude?

0: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat zijn allemaal koren uit Zoeterwoude en omgeving. En iedereen uit Zoeterwoude en omgeving mag daar naartoe.
1: Ja, dat klinkt wel meteen heel erg gezellig.
0: Ja, dat is ook onwijs tof.
1: En dan een grote braderie, ook dat is natuurlijk iets waar je lekker overheen kan gaan slenteren. Je kan daar wat eten, je kan daar wat leuke dingetjes gaan kopen. En hoe gaat dat er een beetje uitzien? Want het is lang geleden dat er zo'n braderie geweest is, hè?
0: Ja, dat is het zeker. Nee, het zijn allemaal verschillende kraampjes. Het is echt zoals een braderie hoort te zijn. Allemaal verschillende kraampjes langs het water. Dus het is ook een superleuke omgeving om daar te lopen. En dan een stukje verderop een foodtruckfestival. Ja, helemaal fantastisch. En iedere, eigenlijk ondernemers uit de buurt, die komen daar hun waren verkopen.
1: En dan de feestavond, dat is dan op de zaterdag, met onder andere Danny de Munk en Teaspoon op het podium.
0: Ja, zeker. Die komen ook.
1: Hoe gaaf is dat?
0: Ja, dat is toch super tof dat ze willen komen optreden. En naast Danny de Munk en Teaspoon hebben we ook nog twee lokale bands. Het Vrije Woord. Dat is een band die speelt alleen maar nederpop. Of heel veel nederpop. Nou, dat is natuurlijk superleuk. En Supersonic. En die spelen allemaal rocknummers.
1: En hoe gaat dat dan qua organisatie? Want er wordt natuurlijk heel veel gedaan. Met hoeveel mensen doen jullie dit? En is dat allemaal in samenspraak ook echt met de gemeente Zoeterwoude?
0: Jazeker. Wij zitten met, ik moet even tellen hoor, zessen denk ik in het kernteam, zo noemen we dat. Waarbij er ook twee, of met z'n zevenen zelfs, waarbij er ook twee uit de gemeente plaatsnemen. En we zijn eigenlijk al vanaf vorig jaar bezig met de organisatie hiervan. We komen iedere twee weken bij elkaar. En zodoende is dit tot stand gekomen.
2: Ja, het grote feest in Zoeterwoude dus. Het hele jaar is dat feest er met een hoogtepunt met de feestweek. Natasja die was in de studio hier in de middagshow gisteren. Wil je er meer over lezen? Wil je het hele interview terugzien? Dat kan online op onze website. En dat is centraalplus.nl. En meer over het feest in Zoeterwoude op Zoeterwoude 750 jaar. Of Zoeterwoude 750.nl moet ik zeggen. Met daar ook kaarten te krijgen voor dat feest. Voor die zaterdagavond. En ook alles over al die andere evenementen. Ja, Natasja die zei het al, Teaspoon die komt er optreden. Nou, ik vroeg aan jou, wat wil je horen bij het nieuws? Karel die heeft heel veel zin in het feest, maar ik weet niet of die kan. Dat vind ik lekker tegenstrijdig, Karel. Maar je vraagt wel Teaspoon aan, dit is Mercedes-Benz op Centraal Plus.

Teaspoon, ze staan op het podium op 29 augustus. En dan is het groot feest in Zoeterwoude, want dat is de feestweek met 750 jaar Zoeterwoude. En niet alleen Teaspoon, maar ook onder andere de Zoeterwoudse band Het Vrije Woord staat op het podium. En er is een optreden van Danny de Munk en er is ook nog een DJ. Goed, meer dan over op onze site centraalplus.nl. Kijken wij nog eventjes naar het weer. Vandaag is een prima dag, ook weer een zomerse dag. Wel wat minder warm als dat het gisteren was, maar dat is helemaal niet erg. De temperatuur ligt rond de 25 graden. Morgen wat meer kans op bewolking, ook een kleine kans op regen of onweersbui. En het wordt 24 graden. Het weekend komt de zon dan wel weer wat meer terug. Er ligt de temperatuur rond de 25 à 26 graden. Je luistert naar Centraal Plus op de donderdagochtend met zometeen Fergie, Big Girls Don't Cry en eerste dame die over anderhalve maand in de Ziggo Dome staat. Jort Roxy Dekker, dit is super.

Centraal Plus. Het is bijna 11 uur. Deel 3 van de show komt eraan, waarin we kijken wat voor dag het vandaag is. En er wordt wat gevierd en jij mag wat aanvragen. Doe dat zo meteen via Rudo@centraalplus.nl. En blijf ook luisteren, onder andere voor Jamaican, Hugo en Soto. Jamaican hoor je zo meteen op Centraal Plus. En dit is Olivia Dean met So Easy to Fall in Love.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.

Justin Bieber, Hold On and You Go met Salto en Jamaican. En daarmee is het 11 uur geweest. Goedemorgen en welkom bij Rudo op Centraal Plus. Met altijd het nieuws uit de Leidse regio. En was er naar dat nieuws, dat check je natuurlijk ook online op centraalplus.nl. 30 juli vandaag, zometeen checken we even wat voor dag het is. Er wordt wel weer wat gevierd en jij mag daar een track bij gaan bedenken. En me daarvoor gaan mailen via rudo@centraalplus.nl. Gaan we zometeen doen. Shannon Spyro, Great Expectation is de nieuws.

0: Shanna Spyro en Great Expectation.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Het is donderdag 30 juli 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Het is de dag van de animator. Ja, het kan zomaar zijn dat je deze zomer weer op vakantie gaat... of misschien terug bent. Dan ken je zowel de mensen van het entertainment team. En zo zijn niet alleen die mensen er... maar je hebt natuurlijk ook nog een clown... en allemaal mensen die andere mensen vermaken. De ballonnenvouwer bijvoorbeeld. Dus vandaag staat die beroepsgroep een keertje centraal... op de dag van de animator. Het is vandaag ook de internationale dag tegen de mensenhandel. Daar hebben we in Nederland gelukkig niet zo heel veel last van. Maar ja, nog steeds te veel, want het gebeurt echt wel. Maar in andere landen is mensenhandel soms gewoon echt aan de orde van de dag. En dat moet stoppen natuurlijk. En daarom is deze dag in het leven geroepen. En de internationale dag van de vriendschap. En dat is altijd op 30 juli. Ik vind dat een mooie dag. Misschien ken jij wel een leuke plaat over vriendschap. Laat het vooral eventjes weten. De dag bestaat in ieder geval sinds 2011. Maar vriendschappen bestaan soms al langer natuurlijk. Hè? Nou goed, heb je een leuke tracksuggestie? Even laten weten. Even mailen via rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Straks het nieuws uit de Leidse regio. Maar was er nou eerst Galantis met David Guetta. Dit is Leider.

0: Noah Kahan en Stixi zijn op Central Plus. Zometeen hoor je Shakira hier met Zoo en ook Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Maar eerst het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, hier is Robert Beursen.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Politieke partij Studenten voor Leiden heeft Eliane Wijnands voorgedragen als wethouderskandidaat. Als de coalitieonderhandelingen succesvol worden afgerond, levert de jongere partij voor het eerst een wethouder. Wijnands is er klaar voor.
3: Ik heb me in de gemeenteraad ingezet, vooral voor de jongeren van de stad, om hun stem te laten horen in de politiek, omdat je dat toch vaak ziet. Dat dat niet gebeurt. Als wethouderskandidaat lijkt me ontzettend mooi om die verbinding te leggen tussen de jongeren en de oudere generaties. En ook tussen de student en de stad.
2: Na het zomerreces wordt duidelijk of Studenten voor Leiden inderdaad onderdeel van de coalitie wordt. En of ze een wethouder leveren in Leiden. De werkzaamheden aan de riolering en de herinrichting van de openbare ruimte in de Gasthuiswijk en Haagweg Zuid in Leiden zijn bijna afgerond. De afgelopen periode is gewerkt aan de vervanging van de riolering en de herinrichting. Kort na de bouwvak is alles klaar en kan de wijk er weer jaren tegenaan, aldus de gemeente. En in de eerste week van augustus wordt er ook gewerkt aan het riool in de Professorenwijk. Rondom de Lorenskade wordt het riool schoongemaakt en gecontroleerd om de staat ervan in kaart te brengen. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en kunnen ervoor zorgen dat het riool tijdelijk borrelt of spat. De klep dicht van de wc is dan ook het advies. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag overwegend zonnig met af en toe een wolk. De temperatuur loopt op tot 24 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Teddy Swims. Binnenkort komt hij optreden in Nederland. Jordan, Mr. Know-It-All en Shakira nog Zoo op Centraal Plus. En daarmee is het 11:30 geweest. Goedemorgen. Vandaag weer een hartstikke mooie dag. Temperatuur rond de 25 graden in de Leidse regio en Wassenaar. En een mooie dag voor vriendschap, want het is vandaag de internationale dag van de vriendschap. Jan stuurde me een mailtje en vroeg natuurlijk de enige toepasselijke song aan het goede doel.

Dus ook nieuwe muziek uit heeft. Animals draaien we ook sinds afgelopen vrijdag. Toen zat hij in New Music Friday. Morgen komt er weer nieuwe muziek uit. Dan hebben we weer een New Music Friday hier. En stellen we de nieuwe liedjes aan je voor rond 11:15. En nu hier nog tot het nieuws. Onder andere Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: Kraamhart Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens twee zilveren WK-medailles en ook werd ze twee keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Alex Warren, Fever Dream en Catch Eye. Gabriella hoorde je. Het is 12 uur geweest. Donderdagmiddag is het inmiddels. Je luistert naar Rudo hier. Elke werkdag tussen 9 en 1 ben ik bij je. Met natuurlijk als vaste ingrediënten. Het nieuws uit de Leidse regio van Wassenaar. Je hoort hier ook altijd reportages en hele lekkere muziek. En de muziek mag je altijd tegenaan bemoeien. Je mag altijd een mailtje sturen. Kan via rudo@centraalplus.nl. Als ik wat voor je kan draaien, laat vooral eventjes van je horen. Rudo! Tot 1 uur vanmiddag bij je met Shawn Mendes. Zometeen naar Taylor Swift. Dit is Blank.

0: Martin Garrix en U2 Fireflies is nieuwe muziek. Het is de plustrack deze week. Vanavond op televisie bij ons trouwens weer een nieuwe aflevering van Rondom de Raad te zien. Het politieke programma waarbij onze Michel Verheij altijd in gesprek gaat met raadsleden uit onze regio. In de nieuwste aflevering van Rondom de Raad is Arne-Jan Vos te gast. Arne-Jan Vos die zit in de gemeenteraad van Oegstgeest namens D66. In zijn dagelijks leven doet hij iets compleet anders. Hij is namelijk scheikundedocent.
1: Mijn moeder is directeur van een basisschool geweest, altijd. Dus ik heb denk ik het onderwijs wel een beetje met de paplepel ingegoten gekregen. En ik heb op de middelbare school altijd met veel plezier bijles aan anderen gegeven. Ja. Want dat werd dan geregeld, dat kon je doen. En dan gaf je als vierde klasser bijles aan een tweede klasser of zo. Nou, dat deed ik gewoon, ja, dat kon en dat was leuk.
2: Het interesseerde je mateloos.
1: Ja, ja. En ik ben daarna scheikunde gaan studeren. Niet met het idee dat ik het ging onderwijzen, maar ik vond moleculen en nanotechnologie spannend. En dat vind ik nog steeds. Maar ik ben er tijdens die studie ook wel achter gekomen dat onderzoek doen, dat ik dat niet zo leuk vond. Want ik heb dat heel erg ervaren als een soort oorlog voeren tegen een lab. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een onderzoeksproject deed waarbij we met een soort suikerachtige stof werkten. Nou, die bedierf dus de hele tijd. Ja. Nou, dat heb ik als één grote frustratiecircus ervaren. En op een gegeven moment ben ik in mijn derde jaar een minor gaan doen over onderwijs. En toen kwam ik op een school terecht, het Da Vinci College hier in Leiden. Ja. En wat ik daar heel erg leuk vond, was dat als ik iemand iets uitlegde en daar tijd in stak, dat je direct feedback kreeg dat iemand blij werd van wat je deed.
2: Ja.
1: En dat is iets wat ik had het gevoel dat ik iets relevants deed. Ja. En dat had ik tijdens die opleiding een beetje gemist.
0: Ja, wil je deze aflevering kijken? Dat kan vanavond vanaf 6 uur op televisie en online op centraalplus.nl.
3: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around. It feels like a spell that I can't.

0: Carpenter, Jorda Espresso hier op Centraal Plus. Mocht ik ooit bij je op de koffie komen en dan hoef je eigenlijk niet eens te vragen, wil je koffie? Het antwoord is eigenlijk altijd wel ja. Maar als je dan zegt, wat voor koffie? Hoef je het eigenlijk ook niet te vragen, want je weet vanaf nu, dat is dus espresso. Zometeen een van de zomerhits van dit moment, Topic en Becky G. Sorry Papi komt eraan.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Politieke partij Studenten voor Leiden heeft Eliane Wijnands voorgedragen als wethouderskandidaat. Als de coalitieonderhandelingen succesvol worden afgerond, levert de jongerenpartij voor het eerst een wethouder. Wijnands is er klaar voor.
3: Ik heb me in de gemeenteraad ingezet, vooral voor de jongeren van de stad, om hun stem te laten horen in de politiek, omdat je dat toch vaak ziet dat dat niet gebeurt. Als wethouderskandidaat lijkt me ontzettend mooi om die verbinding te leggen tussen de jongeren en de oudere generaties en ook tussen de student en de stad.
2: Na het zomerreces wordt duidelijk of Studenten voor Leiden inderdaad onderdeel van de coalitie wordt en of ze een wethouder leveren in Leiden. De triathlon Leider Dorp zet dit jaar een belangrijke stap in de richting van een duurzamer evenement. Tijdens de editie van 23 augustus wordt namelijk voor het eerst gebruik gemaakt van een groot accupakket in plaats van een dieselaggregaat. Ondanks dat dit veel duurder is, kiest de organisatie hier graag voor om zo de triathlon te vergroenen. En in de eerste week van augustus wordt er ook gewerkt aan het riool in de Professorenwijk. Rondom de Lorenskade wordt het riool schoongemaakt en gecontroleerd om de staat ervan in kaart te brengen. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en kunnen ervoor zorgen dat het riool tijdelijk borrelt of spat. De klep dicht van de wc is dan ook het advies. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag overwegend zonnig met af en toe een wolk. De temperatuur loopt op tot 24 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Kygo en Kids in Love op Centraal Plus, waar we natuurlijk ook een poll hebben.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, we worden opgeroepen in onze provincie om zuinig te doen met het water vanwege de warmte. Doe jij dat? Doe jij zuinigen met water, ja of nee? Op dit moment zegt een meerderheid ja, namelijk 57%. 24% zegt nee en 18% doet het soms. Hoe zit dat met jou? Even stemmen kan nog tot en met morgenmiddag online op onze site. Dat is centraalplus.nl.

aan het einde van Rudo voor deze donderdag. Morgenochtend ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Direct na de zomerochtendshow met Mark Wonink. Hij is erbij tussen 7 en 9. Met natuurlijk ook weer nieuwsreportages uit de regio. En achtergronden bij het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Ik wens je voor nu een hele fijne donderdag. Vergeet niet te luisteren vanmiddag de middagshow met Elmar. En nu hier Sarah Lorsen. Dit is Midnight Sun. Tot morgen.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de Spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Politieke partij Studenten voor Leiden heeft Eliane Wijnands voorgedragen als wethouderskandidaat. Als de coalitieonderhandelingen succesvol worden afgerond, levert de jongerenpartij voor het eerst een wethouder. Wijnands is er klaar voor.
2: Ik heb me in de gemeenteraad ingezet, vooral voor de jongeren van de stad, om hun stem te laten horen in de politiek, omdat je dat toch vaak ziet. Dat dat niet gebeurt. Als wethouderskandidaat lijkt me ontzettend mooi om die verbinding te leggen tussen de jongeren en de oudere generaties. En ook tussen de student en de stad.
1: Na het zomerreces wordt duidelijk of Studenten voor Leiden inderdaad onderdeel van de coalitie wordt. En of ze een wethouder leveren in Leiden. De triathlon Leider Dorp zet dit jaar een belangrijke stap in de richting van een duurzamer evenement. Tijdens de editie van 23 augustus wordt namelijk voor het eerst gebruik gemaakt van een groot accupakket in plaats van een dieselaggregaat. Ondanks dat dit veel duurder is, kiest de organisatie hier graag voor om zo de triathlon te vergroenen. En in de eerste week van augustus wordt er ook gewerkt aan het riool in de Professorenwijk. Rondom de Lorenskade wordt het riool schoongemaakt en gecontroleerd om de staat ervan in kaart te brengen. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en kunnen ervoor zorgen dat het riool tijdelijk borrelt of spat. De klep dicht van de wc is dan ook het advies. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag overwegend zonnig met af en toe een wolk. De temperatuur loopt op tot 24 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierden in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Politieke partij Studenten voor Leiden heeft Eliane Wijnands voorgedragen als wethouderskandidaat. Als de coalitieonderhandelingen succesvol worden afgerond, levert de jongerenpartij voor het eerst een wethouder. Wijnands is er klaar voor.
2: Ik heb me in de gemeenteraad ingezet, vooral voor de jongeren van de stad, om daar om hun stem te laten horen in de politiek. Omdat je dat toch vaak ziet dat dat niet gebeurt. Als wethouderskandidaat lijkt me ontzettend mooi om die verbinding te leggen tussen de jongeren en de oudere generaties. En ook tussen de student en de stad.
1: Na het zomerreces wordt duidelijk of Studenten voor Leiden inderdaad onderdeel van de coalitie wordt en of ze een wethouder leveren in Leiden. De triathlon Leiderdorp zet dit jaar een belangrijke stap in de richting van een duurzamer evenement. Tijdens de editie van 23 augustus wordt namelijk voor het eerst gebruik gemaakt van een groot accupakket in plaats van een dieselaggregaat. Ondanks dat dit veel duurder is, kiest de organisatie hier graag voor om zo de triathlon te vergroenen. En in de eerste week van augustus wordt er ook gewerkt aan het riool in de Professorenwijk. Rondom de Lorenskade wordt het riool schoongemaakt en gecontroleerd om de staat ervan in kaart te brengen. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en kunnen ervoor zorgen dat het riool tijdelijk borrelt of spat. De klep dicht van de wc is dan ook het advies. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag overwegend zonnig met af en toe een wolk. De temperatuur loopt op tot 24 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: dagen jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botst op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam een kwartiertje vertraging bij knooppunt Ketelplein. Vanaf Den Hoorn kom je in 5 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht van de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat betreft dus 1 tunnelbuis, want het is bij de Benelux-tunnel. Daar wordt schade aan de tunnel gecontroleerd. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar. Meer
5: voor jou. En we gaan beginnen de middagshow voor donderdag 30 juli met Bruno Mars. Centraal Plus. Dit is All My Soul.

Ja, ik zou bijna willen zeggen, waar is de zonneschijn gebleven? Vanmorgen nog koffie gedronken op het terras. En als ik nu naar buiten kijk, dan is het grauw en grijs. Enige pluspuntje, het is wel gewoon warm. The Weeknd en Ariana Grande met Save Your Tears. En daarvoor het liedje. Ja, ik weet niet, ik kan daar ook gewoon helemaal niets aan doen. Maar bij de intro moet ik altijd denken aan de serie Gooise Vrouwen. Bruno Mars en All My Soul. Het is donderdag, even na drieën. En dat betekent de start van de middagshow. En ik ben bij je tot 6 uur met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Onder andere het nieuws dat Nick Graves heeft getekend bij ZZ Leiden. En dat betekent dat de basketbalclub uit Leiden wederom een nieuwe speler heeft aangetrokken. Daar meer over via de website centraalplus.nl en de nieuwsapp. En hier op de radio, Luis Capaldi.

Rondé, Break My Heart en ook Louis Capaldi met The Day That I Die. De politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten die actief zijn in Leidschendam-Voorburg. En die oplichters doen zich dan voor als politieagent en gebruiken daarbij soms zelfs ook namen van echte wijkagenten. En vooral ouderen die lijken het doelwit te zijn. En ze proberen dan uiteindelijk om binnen te komen, om bijvoorbeeld dingen mee te nemen, misschien ook wel bankpassen te ronselen. Dus wees alert, eigenlijk heel simpel. Er staat nooit zomaar politie aan de deur. En mocht dat wel zo zijn, dan moeten zij zich altijd legitimeren. Daar kan je ook om vragen. En bij twijfel kan je altijd bellen met 0900 8844. Dat je denkt van ja, hoe kan dat nou? Wie staat er nou daadwerkelijk voor de deur? Een aantal andere tips, ook die vind je terug op de website centraalplus.nl. Maar in ieder geval eventjes oppassen geblazen in de regio Leidschendam-Voorburg. Maar dit kan natuurlijk ook, zeker in de vakantietijd, op een heleboel andere plekken voorkomen. Geldt trouwens ook voor klusjesmannen. Weet je wel, die dan proberen om iets te repareren. Ook daar moet je niet intrappen. En ook niet mensen die zeggen dat ze iets komen verkopen. Eigenlijk altijd vragen naar hun legitimatie. En als ze daar lastig over doen, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Centraal Plus, Tame Impala, Dracula, Naboljar en Solar State. Dit is In Your Arms. New York.

0: I stop feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms.
1: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

Tewin Pala, Dracula en een liedje die je zou kunnen kennen van Chef Special. Alleen dan de versie van Boyer en Solar State met wel de echte vocalen van de band Chef Special. In Your Arms die hoorde je met zometeen Pink Panthers na The Script. Dit is Break Even tijdens de middagshow.

0: Pink Pantress, Sarah Larsson, Stateside en The Script met Break Even. Inmiddels 4:30 geworden. Donderdag, het is 30 juli. Met binnen nu en een paar minuten muziek van Calvin Harris en My Way. Ook de band Melee, ken je die nog? Imitation, die ga je horen. En de tv-update van vandaag. Na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Leidse Eredivisie basketbalploeg ZZ Leiden heeft de Amerikaanse point guard Nick Graves vastgelegd voor het komend seizoen. De 22-jarige spelverdeler heeft een contract voor een jaar getekend. Graves speelt nu nog bij de Creighton University Blue Jays. De politie waarschuwt weer voor nepagenten die actief zijn. Dit keer zijn ze gesignaleerd in Leidschendam. De oplichters doen zich voor als politieagent en proberen bewoners te overtuigen om geld, sieraden of bankpassen met codes af te geven. Voor hun veiligheid, zo wordt gezegd, maar de slachtoffers zien de goederen daarna natuurlijk nooit meer terug. Niet intrappen dus, zo waarschuwt de echte politie. En kinderen in Oegstgeest hebben een ontwerp voor een nieuwe bibliotheek mogen maken. Dat deden ze niet met pen en papier, maar in het populaire spel Minecraft. Voorafgaand kregen ze een workshop. De actie is vooral bedoeld om jongeren de bibliotheek te laten bezoeken. De meeste ideeën die de jongeren hebben zijn namelijk in het echt niet uitvoerbaar of onbetaalbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik daalt tot 17 graden. Morgen is het wisselvallig. Zon, bewolking en wat regen wisselen elkaar de hele dag af. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ongeluk op de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel ging het mis. De vertraging is nu een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Aan het einde van de Zero scoorde Melee een aantal grote hits, waaronder deze Imitation. En die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor Calvin Harris met My Way.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Bij Centraal Plus altijd het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En vanavond gaat het onder andere over een bijzonder spel. Minecraft heet het. En daar is ook sowieso wat bijzonders mee gebeurd. Dat werd namelijk gehouden in de bibliotheek. Sowieso een lekkere koele plek op deze warme dagen. Maar kinderen die hebben daar de bibliotheek van de toekomst ontworpen. Vond gisteren plaats. Zo'n 15 kinderen waren daarbij aanwezig. Trouwens wel bijzonder. 14 jongens en 1 meisje. En ze hebben daar dus de bibliotheek van de toekomst in Minecraft gemaakt. Nou, wij waren erbij en vanavond de beelden op tv bij Centraal Plus. En ook is het weer tijd voor een rondom de raad met vandaag Jan Vos. Hij is van D66 en Michel die heeft een uitgebreid gesprek met hem. Onder andere via Ziggo kanaal 40 en 45.

Iedere zaterdagmiddag toch weer spannend. Is dit liedje gezakt, gestegen of misschien wel blijven staan in de 30? Ja, in ieder geval kan ik je verklappen. Het is een dikke top 10 hit momenteel. En ik ga je er ook meteen bij vertellen dat die komende zaterdag wederom ergens in die top 10 terug te vinden is. Bebe Rexha met Faithless en New Religion. En die 30, die hoor je dus zaterdag met Erwin tussen 5 en 7. Dan heeft hij ook een aantal tips. Dan telt hij ze af, de 30 populairste hits van dit moment. En heeft hij ook een nieuwe plustrack voor je. Die gaat hij dan bekendmaken. Daarvoor nog Ketsai. Noem het eventjes een tip voor de 30. Animal, liedje is afgelopen vrijdag uitgekomen en zat in New Music Friday. En morgen, 11:15, een nieuwe New Music Friday met de nieuwe liedjes die vanaf komende zondag gaan toegevoegd worden aan de playlist van Centraal Plus. Ik heb zometeen leuk bezoek. Ik krijg Barry Badpak hier over de vloer. Ik ben benieuwd of ze er allemaal zijn of dat er een delegatie van Barry Badpak komt. Ze bestaan 15 jaar, gaan dat groots vieren en daar gaan wij het over hebben. Eén avond is helemaal uitverkocht en die andere avond, ja, gaat hij er nou wel of niet komen? Even een kleine voorspelling. Ik denk dat hij er wel gaat komen. Eerst nu Tate McRae. Dit is Creedy.

0: Markt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Vanuit Den Haag naar Rotterdam een stukje verderop bij knooppunt Benelux ook 5 minuutjes vertraging. En 10 minuten vertraging op de N209 Hazeswoude Rotterdam bij Bersenhoek. Noord zelfs 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
4: voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Pink en Nate Roos. Just give me.

De middagshow van Centraal Plus met Pink en Nate Roos. Just give me a reason. Laatste uur van de werkdag is officieel ingegaan. En zometeen ga ik praten met Wouter van Barry Badpak. Ja, Barry Badpak klinkt een beetje gek natuurlijk, maar de formatie, ouderwets woord, bestaat 15 jaar. En dat gaan ze dit jaar heel groots aanpakken. Ze gaan dat vieren op 6 december en misschien ook nog wel een dag ervoor, een dag daarna of dubbel op die 6 december. En hoe dat zit, nou, zometeen alles daarover. Eerst even wat anders. Bezoekers van het Wassenaarse strand die worden deze zomer opnieuw opgeroepen om mee te helpen het strand schoon te houden. Bij deelnemende strandpaviljoens kunnen ze een blauwe juttas ophalen om deze tijdens het strandbezoek te gaan vullen. En die kan je dan vullen met zwerfafval. Alles wat je tegenkomt waarvan je denkt, ja, dat hoort eigenlijk niet thuis op het strand. En als je die volle juttas dan in gaat leveren, dan krijg je ook een beloning. Dat is of een kopje koffie of een ijsje. Voor meer informatie check even de website centraalplus.nl. Heb ik nu Taylor Swift voor je. I knew it, I knew you tijdens de middagshow van Centraal Plus.

0: Dua Lipa, Miquel, Lost in Your Light en Taylor Swift. Haar nieuwste heet I Knew It, I Knew You. Dit jaar, ja, het is inmiddels gewoon 15 jaar geleden dat Barry Badpak een waanzinnig grote hit scoorde. Landelijk en eigenlijk ook tijdens de vakanties overal met de kamelenteen. En dat betekende de doorbraak en de start van Barry Badpak. Inmiddels zijn we 15 jaar verder en Wouter is aangeschoven. Wouter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, 15 jaar Barry Badpak.
1: Nou, wie hadden gedacht, hè?
0: Ja. Hoe voelt dat?
1: Oud, maar ja, we zijn sowieso oud, dus dat scheelt. Ja.
0: Maar zeg je uiteindelijk super tof, een soort uit de hand gelopen grap, een aanslag op beleven, of hoe zou jij het beste willen omschrijven?
1: Uit de hand gelopen grap, ja zeker. Ja.
0: Maar ja, zo uit de hand gelopen dat jullie als Barry Badpak zijnde met z'n drieën gewoon ieder weekend van feesttent naar podium en van kroeg naar verjaardag gaan.
1: Je moet het zo zien, andere mensen die dan sporten, bijvoorbeeld weet ik veel, voetballen, cricketen, die hebben dan elk weekend een wedstrijd en 2 trainingen in de week. En ja, wij doen dit.
0: Maar ja, Barry Badpak is inmiddels een fenomeen geworden. Geen feestje, zeker in de regio Leiden, zonder dat jullie erbij zijn. Hoe voelt dat? En voelen jullie ook echt Barry Badpak? Of kan je dat omschrijven?
1: Nee, weet ik veel. Nee, ja, gewoon. Het is lachen. Je moet het allemaal niet serieus nemen.
0: Het is gewoon gezellig.
1: Dat moeten mensen gewoon ook niet doen. Wij doen het zelf ook niet.
0: Maar ja, in de afgelopen jaren zijn er heel veel liedjes uitgekomen. De een heeft het beter gedaan dan de ander. Maar goed.
1: De meeste hebben het niet zo goed gedaan.
0: Ja, zie je dat echt zo?
1: Nou ja, we hebben een stuk of 40 en er zijn er misschien 8 die echt wat gedaan hebben.
0: Maar toch, een half uur Barry Badpak. Iedereen kent het, iedereen zingt het mee. En er zijn een aantal liedjes, ja, dat is gewoon echt volle bak feest.
1: Ja, nee, eens. En we hopen nog even door te gaan, dat is het idee. Zolang het leuk is, is het leuk.
0: En dit jaar gaat dat jubileum groots gevierd worden op 6 december. Jullie hebben een feestavond aangekondigd. En die avond die was eigenlijk zo uitverkocht.
1: Ja, feestavond. We dachten eigenlijk, we moeten er toch iets mee doen. En we doen altijd wat rare dingen. We hebben ooit een musical gedaan en dat soort onzin. We dachten, laten we ook iets geks doen in de Schouwburg. Want dat is vet, dat hebben we nog nooit gedaan. Maar ja, je kan daar natuurlijk niet zomaar, weet ik, voor een half uur optreden of een uur. Dat vindt niemand leuk. En terecht. Dus we dachten, we gaan een kerstrevue doen. Met een soort kerstverhaal erin, wat dan niet klopt. En met allerlei gastartiesten met wie we dan samengewerkt hebben. En daar schrijven we dan een soort mooi, chaotisch verhaal, wordt het. En dat gaan we dan 2 uur opvoeren. Dat is een beetje hoe het is.
0: Maar ja, dat gaat dus gebeuren op 6 december. En jullie dachten, nou, wij gaan eens eventjes kijken. Hoe gaat dat aanslaan? Gaat dat verkopen?
1: En we moeten eigenlijk die show nog... We hebben wel een beetje een idee, maar we moeten het in detail nog even schrijven. Ik dacht gewoon, joh, ik regel dat alvast. Dan zorg ik dat die link er is. En dan verkopen we misschien alvast 100 kaartjes.
0: Ja.
1: Voordat we echt reclame ervoor gaan maken.
0: Maar ja, die reclame die was totaal niet nodig. Want het is gewoon uitverkocht. Wat dachten jullie op dat moment?
1: Ik dacht eigenlijk dat het niet klopte. Dus ik heb de Schouwburg gebeld. Volgens mij is je systeem niet... zit er gewoon een fout in. Maar dat was niet waar. Ook omdat ik allemaal mensen kreeg die we heel goed kenden. Waarvan ik verwachtte, nou jij gaat sowieso een kaart kopen. Zeiden, hey, het is uitverkocht, ik wil nog een kaart. Dus de vraag is eigenlijk wie dan in godsnaam wel die kaarten gekocht hebben. En toen dachten we, oké, dan moeten we dus iets mee. En ik had wel met de Schouwburg al afgesproken, hey, als het nou heel hard gaat, wat we eigenlijk niet hadden verwacht, dan willen we graag in de middag nog een soort matinee een optie op. Dus nou, die heb ik maar gelijk gelicht.
0: Ja, dus de grote vraag, gaan er 2 shows komen? Het antwoord daarop is ja.
1: Ja, sterker nog, de ticketlink staat sinds vandaag online. Zeker nog, ik werd vanmiddag gebeld dat er alweer 150 kaarten weg waren. Dus,
0: maar de kans is dus gewoon heel groot dat ergens dit weekend ook die show is uitverkocht.
1: Ja,
0: en dat
1: zeker.
0: Er dan nog steeds mensen zijn die zoiets hebben. Wij willen hier ook bij zijn. De grote vraag is dan weer, wat dan?
1: Ja, dan houdt het een beetje op. Want dan kunnen niet naar een andere dag. Dat is niet. Dan is die Schouwburg gewoon vol. En plus, ik krijg ook nooit al die gastartiesten natuurlijk. Ja, dan is dat wat het is.
0: Dus 6 december, dan gaat
1: misschien
0: het gebeuren.
1: We nemen het denk ik nog op wel. En dan kunnen we het nog ergens daarna online plaatsen of zo.
0: Oh, dat is ook altijd leuk natuurlijk. Maar goed, 6 december. Even een klein tipje van de sluier. Wat gaat er een beetje gebeuren?
1: Nou ja, wat ik net eigenlijk zei. Een niet kloppend kerstverhaal krijgen. Daar doen wat bekende Leidenaren ook in mee. Onno Innemee bijvoorbeeld. Hartstikke leuk. Aangevuld met liedjes, projectie, decor. Er klopt niks van waarschijnlijk. Dus dat is tof.
0: En uiteindelijk wordt dat een hele toffe middag, toffe avond.
1: Ja.
0: Het is ook een jubileumshow. 15 jaar Barry Badpak. Hoe zien jullie de toekomst voor jullie?
1: Ja, zolang het leuk is, is het leuk.
0: En hoe leuk is het dan momenteel? Het begint het een soort van slijtageslag te worden? Of?
1: Ik merk soms wel dat we allemaal een jaartje ouder worden. Dan ineens is dat biertje in je hand toch een 0.0'tje geworden, zeg maar.
0: Ja. Nou, dat is ook wel waar. Maar goed, je moet ook wel weer fris bij de volgende boeking komen.
1: Ja, vroeger hoefde dat niet zo. Maar dat hoeft nu ook niet. Maar ja, we trekken het gewoon niet meer. Dus er wordt ook stiekem wel eens een frisje en een 0.0'tje.
0: Duiken we toch even de geschiedenis in qua Barry Badpak. Wat is nou in die 15 jaar het optreden waarvan jij of jullie zeggen dat we hier hebben mogen staan op dit podium voor deze mensen? Dat hadden we echt nooit verwacht.
1: Alles, elke weekend denk ik dat nog steeds.
0: Oh, serieus?
1: Wat een gek eigenlijk. Nee, we hebben zulke bizarre dingen gedaan, van buitenland tot Ahoy, tot allerlei evenementen. Straks weer de Schouwburg. Ja.
0: Maar er is er niet eentje die er echt met kop en schouders bovenuit steekt?
1: Nee, het is een reeks van. Eigenlijk zijn ze allemaal bijzonder. Maar zelfs de dingen als een Ahoy of een. Dat kan ik er ook niet één uithalen.
0: Ja, en het mooie is gewoon: de act begonnen als grap. Afkomstig uit Leiden is het hele land doorgegaan. Maar ook vakantiegebieden, Jorette Mar, Gersonisos, eigenlijk overal.
1: Ja, en inmiddels is Leiden bijna hofleverancier aan het worden, muzikaal.
0: Is echt bizar,
1: hè? Je broer, net voorschoten, maar vooruit. Mart Hoogkamer, Robert van Hemert. Dus,
0: gaat heel erg lekker.
1: Ja.
0: Qua liedjes, qua inspiratie, zit er nog veel in? En gaat er nog veel komen de komende tijd?
1: Ja, we waren aan iets bezig. En daar had ook wel een andere artiest weer interesse in. Maar die is even op de plank geschoven, omdat er een beter idee langskwam.
0: Oké.
1: Daar gaan we vanavond aan zitten, trouwens. Dat is voor het idee waar we zelf allemaal van zeggen. Zo, het meest enthousiast over zijn in jaren. Maar dan kan het ook zomaar niks worden. En met carnaval is er een samenwerking met Pater Moeskroen. Dat
0: leuk.
1: Is eigenlijk al voor 80% af.
0: En hoe is het dan met de podcast?
1: Vakantie. Er komt nog één aflevering volgende week en dan een maandje niet.
0: Maar die wordt ook gewoon iedere week lekker beluisterd, hè?
1: Ja, volgens mij 500 of zo. Iets.
0: Nou, dat is toch netjes?
1: Ja, ik vind het een godswonder, want het gaat helemaal nergens over.
0: Gewoon iedere week 500 mensen die denken, yes, daar staat er weer eentje online. Ja, en die moeten we luisteren of daar vallen we bij in slaap.
1: Ja, ik denk dat.
0: Kan natuurlijk ook.
1: Ik denk het laatste. Maar ja.
0: En even tot slot, als we gaan kijken over een paar weken, is het alweer 2 en 3 oktober. Hoe druk is dat voor Barry Badpak? Want volgens mij hebben jullie inmiddels bijna ieder podium in de stad gehad.
1: Ja, nou weet ik uit betrouwbare bron dat er dit jaar een paar podia bij komen. Dus het is iets drukker dan andere jaren.
0: Oké, volle agenda.
1: Ja.
0: Maar wel weer tijd voor een feestje.
1: Zeker.
0: En dan op naar 6 december. Voor de middag, het matinee, zijn er dus een aantal kaarten nog beschikbaar. Waar kunnen de kijkers en luisteraars
1: nu
0: op kijken?
1: Ik denk dat daar nu nog 200 kaartjes voor zijn. Gewoon op de site bij de Leidse Schouwburg. Ik zou wel opschieten, want ik ga ervan uit dat in dit tempo ze dit weekend ook allemaal weg zijn, eigenlijk.
0: Nou, is toch lekker?
1: Ja, heel bijzonder.
0: Dan zit je toch gewoon op rozen?
1: Nou, het kwam wel goed uit, want ook al verkochten we die eerste uit, kwamen we er budgetair niet uit. en nu hebben we wat meer ruimte voor de decoratie en het podium en zo, dus dat is beter.
0: Nou, met andere woorden, gaat volgens mij hartstikke tof worden. Wouter, doe de collega's van Barry de groeten.
1: Ja, die zijn nog aan het werk. En één was oppas thuis zelf.
0: Oké. Nou ja, weet je, gaat volgens mij helemaal goed komen. Ik wens jou een hele mooie avond. Succes met alle voorbereidingen. En we gaan elkaar snel zien en spreken.
1: Zeker.
2: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Damiano David met Tyla en Nile Rodgers en Talk To Me. En ook hoorde je de plus track van deze week. Dat is de dikste tip voor de 30 op naam van Martin Garrix en U2. Het liedje Fireflies. En wij verwachten dat dat in de toekomst een grote hit gaat worden. Ja, op zich wel tof, hè? Martin Garrix, de DJ met een van de allergrootste bands ter wereld. En dat is dan natuurlijk U2. Inmiddels 4:30. Het is de middagshow van Centraal Plus met zometeen een update van de poll. Ook Olivia Rodrigo en Stupid Song komt eraan. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De Leidse Eredivisie basketbalploeg ZZ Leiden heeft de Amerikaanse point guard Nick Graves vastgelegd voor het komend seizoen. De 22-jarige spelverdeler heeft een contract voor een jaar getekend. Graves speelt nu nog bij de Creighton University Blue Jays. De politie waarschuwt weer voor nepagenten die actief zijn. Dit keer zijn ze gesignaleerd in Leidschendam. De oplichters doen zich voor als politieagent en proberen bewoners te overtuigen om geld, sieraden of bankpassen met codes af te geven. Voor hun veiligheid, zo wordt gezegd, maar de slachtoffers zien de goederen daarna natuurlijk nooit meer terug. Niet intrappen dus, zo waarschuwt de echte politie. En kinderen in Oegstgeest hebben een ontwerp voor een nieuwe bibliotheek mogen maken. Dat deden ze niet met pen en papier, maar in het populaire spel Minecraft. Voorafgaand kregen ze een workshop. De actie is vooral bedoeld om jongeren de bibliotheek te laten bezoeken. De meeste ideeën die de jongeren hebben zijn namelijk in het echt niet uitvoerbaar of onbetaalbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik daalt tot 17 graden. Morgen is het wisselvallig. Zon, bewolking en wat regen wisselen elkaar de hele dag af. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux 10 minuten extra. En dan de A20 nog richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeer.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: stupid song could ever say.
1: Stupid song van Olivia Rodrigo.
2: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: En die poll die gaat over de droogte. En een kleine 10 minuten geleden kwam het volgende bericht naar buiten. De waterstand van de Rijn heeft donderdag het laagste punt ooit bereikt. Dat meldt Rijkswaterstaat. De stand is gemeten bij Lobit, dus niet bij ons in de regio. Maar dat is de laagste ooit sinds de meting. Dus ja, het is droog. Dat merk je waarschijnlijk zelf ook wel. Ook vandaag in Nederland een aantal kleine natuurbranden. En inwoners van Zuid-Holland die worden opgeroepen om vanwege de warmte en de droogte zuiniger met water te doen. En wij willen in de poll van jou graag weten, doe jij dat? 60% die zegt ja. Nee, dat zegt 22%. En 18% geeft aan dat soms te doen. Morgenavond de uitslag. En jij hebt nog een kleine 24 uur om die uitslag te gaan beïnvloeden door jouw stem uit te brengen via de poll of via onze website.
2: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
1: Lady Gaga en Just Dance komt eraan. En deze was vorige week de hele week de plus track. Emma Heesters, dit is Hartebreker.

0: En zo leerden we kennis maken in 2009 met Lady Gaga. Just Dance, die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor Emma Heesters met Hartebreker. En Emma die heeft gezegd dat ze weer helemaal blij is dat ze single is. En dat ze daar deze zomer ook behoorlijk gebruik van gaat maken. Het is de middagshow die aanstaat en aankomende maandag dan gaat het jeugddorp Leiden weer van start. En dat betekent dat deze dagen alles in gereedheid wordt gebracht. Moet je denken aan dat er bijvoorbeeld hout overal wordt neergelegd. Dat er wordt gezorgd dat er voor de kinderen alles staat. Dat er met plantenbakken wordt gesleept. In ieder geval alles wordt klaargemaakt voor aankomende maandag. Wij zijn vandaag een kijkje gaan nemen en hebben daar een gesprek gehad met iemand van de organisatie. Dat is Jordi Biquet. Luister mee.
1: We zijn op dit moment bezig met onze tweede tent. Onze tweede tent duurde iets langer dan gepland, maar die gaat als het goed is vandaag omhoog. En verder zijn we aan het opbouwen voor weer een heel leuk jeugddorp.
2: Hoe verloopt de opbouw?
1: Redelijk soepel. We hadden een paar kleine tegenslagen, maar die zijn er elk jaar wel. Dus die hebben we weer opgelost en we gaan nu rustig verder.
2: Vorig jaar was de eerste keer dat jullie op deze locatie het jeugddorp organiseerden. Hoe is dat bevallen en gaan er misschien dingen nu anders gebeuren?
1: Is zeker goed bevallen. We hadden ons drukste jaar ooit, dus alleen maar positief. We hebben een kleine aanpassing gedaan in de opstelling van de tenten om wat meer schaduw te creëren bij vooral het podium. Die stonden de hele dag vol in de zon, was wat warm. Dus daar proberen we dit jaar wat meer schaduw te creëren. En voor de rest blijft alles redelijk hetzelfde.
2: Hoe gaat de aankomende week eruit zien?
1: We hopen druk. En met lekker weer natuurlijk.
2: En heel veel activiteiten.
1: Dat zeker.
2: Wat zijn hoogtepunten?
1: Huttenbouw, knutselen, sportenspel, theater. En we hebben weer 35 workshops. Dus altijd wat te doen.
2: Verwacht je weer drukte?
1: Absoluut.
2: Hoeveel kinderen verwacht je ongeveer?
1: We hopen natuurlijk net zoveel als vorig jaar. Dus rond de 200-300 per dag. Maar we gaan het zien.
2: Kunnen mensen zich nog aanmelden ook?
1: Absoluut. Kaartjes zijn eventueel al te koop via onze website. www.jeugdverpleiden.nl. En eventueel ook aan de deur op de dagen zelf.

Bluff, Gijkenaarnaert, Zoutelanden en Bakermat met Rani en I Love Life. En die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, het is dit jaar feest in Zoeterwoude. Het kleinste dorp in de regio bestaat namelijk 750 jaar. Gaat groots gevierd worden, onder andere met een feestweek. En op 30 augustus kan je meedoen met een hele leuke bak- en brouwwedstrijd. Bakken, weet je wel, taarten, cakejes en dat soort dingen. En brouwen, ja, dan moet je dus denken aan bier. Heb jij daar een beetje ervaring mee of denk je, dat kan ik eigenlijk wel? Dan kan jij jezelf aan gaan melden via zoeterwoude750.nl. Ja, dat brouwen wordt misschien lastig, want dat heeft echt wel een beetje tijd nodig. Maar dat bakken, ja, mocht je wat kunnen en denken, nou, dat lijkt me eigenlijk hartstikke leuk, dan kan jij jezelf dus aan gaan melden. Check eventjes zoeterwoude750.nl of onze eigen website. En dat is centraalplus.nl en natuurlijk de nieuwsapp. Het is inmiddels bijna 5 uur geworden. Even na 5, de nieuwsupdate met het nieuws van vandaag. En nu hier, Kian Ducrow. Dit is Heaven.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. En een kleine 10 minuten op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. Daar staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
5: Katy Perry na de nieuwste van Criss Cross Amsterdam.

0: Katy Perry, Part of Me. En de nieuwste van Criss Cross Amsterdam is een samenwerking uit Brazilië met Luisa Sonza en uit Frankrijk met Willy William. En dat liedje heet My Oh My en is een X-plus track.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: En deze donderdag werkdag is afgelopen.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Morgen vrijdag alweer de laatste dag van juli. En dan vanaf komende zaterdag dan is het gewoon 1 augustus. Augustus, de maand onder andere van nog een keertje de zomervakantie. Die gaat gewoon doorlopen. Morgen begint trouwens ook de officiële bouwvakvakantie. Die duurt 21 dagen. En natuurlijk is augustus ook de maand van de El Cid Week. En niet aankomende maandag, maar de maandag daarop. Dat is 10 augustus. Dan begint die El Cid Week. En dan moeten we rekening houden met duizenden nieuwe studenten. Die gaan Leiden leren kennen. Die gaan zich misschien wel aansluiten bij een studentenvereniging. En die gaan natuurlijk ook proberen om een kamer te bemachtigen. Begin vandaag, dat is best wel lastig. Die kamers worden steeds duurder. Amsterdam is de allerduurste stad. Goedkoopste is Enschede. Is ook nog steeds wel stevig aan de prijs. En Leiden die bungelt eigenlijk een beetje in het midden. Ik heb de nieuwsupdate voor je. Ook Maan met Goldband en Stiekem die ga ik draaien. Eerst tijd voor de mannen afkomstig uit de Hofstad, Den Haag. Dit is Direct, Wandval.

0: te weten.
1: Ja, toen nog stiekem, toen een relatie en inmiddels is het over en uit. Dus is het ook allemaal niet meer stiekem. Maan en Goldband, stiekem en Wondfall van Direct.
2: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
1: Even een blik op onze eigen website centraalplus.nl. Onder andere Riool Lorenskade die wordt schoongemaakt en gecontroleerd. Is nieuws uit Leiden. Kinderen ontwerpen bibliotheek van de toekomst in Minecraft. Gebeurde gisteren in Oegstgeest en wij waren erbij. Check online even de beelden. En ouderen opnieuw doelwit van nepagenten. Ja, daar moet je niet aan denken dat je opa, je oma of je ouders beroofd worden. Echt enorm laf, maar in ieder geval in Leidschendam Voorburg gebeurt dat wel momenteel. Nick Gravis, een nieuwe naam, ZZ Leiden. Hij is een van de nieuwe spelers die vanaf het nieuwe seizoen gaat beginnen. En de triathlonleider Dorp die kiest voor duurzame stroomvoorziening. Ik heb daar gisteren uitgebreid een gesprek over gehad met de organisatie. En Elianne Wijnands, even een naam om te onthouden. Het zou zomaar kunnen dat zij binnen nu en een paar weken een nieuwe wethouder gaat worden. Zij was hier gisteren bij mij in de studio, is van Studenten voor Leiden. En mogelijk gaat haar hele leven op zijn kop gezet worden. Omdat zij dus kans maakt om wethouder te gaan worden in dus de stad Leiden. Dat en meer op onze eigen website Centraal Plus en hier op de radio Keigo samen met Rita Ora. Dit is Carry On.

0: Dekker, Superstar en Keigo met Rita Ora en Carry On. Ik werd net eventjes verbeterd door mijn collega Robert Beursen. Ik had het over Nick Graves, nieuwe speler van ZZ Leiden. Maar het blijkt dus een Amerikaan te zijn. Dan moet ik eigenlijk eventjes zeggen Nick Graves. Ja, dat klinkt dan wel meteen een heel stuk internationaler. Hij is in ieder geval vandaag gepresenteerd als nieuwe speler voor ZZ Leiden. Dan compleet wat anders. De bibliotheek van de toekomst. Kinderen hebben deze ontworpen. Gisteren gebeurde dat in Oegstgeest. En dat deden ze met Minecraft. Luister mee.
1: Er zijn een hele grote groep kinderen. Ze zitten helemaal volgeboekt. En die kinderen zijn Minecraft-bouwwerk aan het maken. En niet zomaar aan het Minecraften, want ze hebben wel een hele duidelijke opdracht gekregen. Ze moeten namelijk de bibliotheek van de toekomst gaan ontwerpen.
2: We hebben eigenlijk veel boeken gebruikt, maar ook een beetje dieren. Dus eigenlijk een beetje allebei.
3: Ik heb een vloer gemaakt met allemaal vissen erin. Ik heb heel veel ramen gemaakt, want ik hou ervan als in een bibliotheek heel veel licht is. Zodat ik beter mijn boek kan zien en dat vind ik eigenlijk beter dan lampen.
4: Gewoon rustplekken, want soms ja, heb je een beetje veel stress en wil je gewoon lekker even rustig lezen.
3: Ik heb ook een terrassoort van gemaakt waar je dan allemaal drankjes en eten kan krijgen en zo. Maar dan ook allemaal boekenkasten mee, zodat je er ook zeg maar buiten kan lezen, want dat vinden ook mensen heel fijn.
1: Ja, het is natuurlijk een speelse manier om kinderen ook te laten nadenken. We geven ook wel eens workshops op het gebied van erfgoed. En dit is een van de thema's die we doen. En gewoon ja, op een speelse manier toch nadenken over een plek waar ze wel vaak komen.
4: Heel leuk, want ja, het is Minecraft. Dus ja, je kan heel creatief zijn en je ideeën uitbeelden.
3: Ik vond het echt heel leuk om te doen. Want Minecraft vind ik sowieso altijd al wel leuk om te doen. En dan een bibliotheek bouwen wat je dan zelf heel graag wil en leuk vindt, vind ik altijd wel heel leuk.
5: Nou viel mij op dat je eigenlijk het enige meisje hier was. Hoe vond je dat?
3: Dat had ik niet verwacht. Ik had eigenlijk wel meer meiden verwacht, maar ik vond het zelf niet heel erg. Ik vond het eigenlijk wel leuk.
5: Gaat er ook op met deze ontwerpen gebeuren?
1: Nou, als er goede ideeën zijn, zeker. Want deze workshop wordt nu gegeven in het kader van 20 jaar Bibliotheek Bollestreek. En ja, als er ideeën zijn, wie weet. Want kinderen komen toch altijd wel weer met verfrissende ideeën aanzetten. Dus wie weet.

0: S10 met Vrouwtje, ik haat hem voor jou. En Kelly Clarkson, Breakaway bij Centraal Plus, onderweg naar huis. En dat doe je natuurlijk met de muziek van Centraal Plus en het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Dit jaar een jubileumjaar voor het dorp Zoeterwoude. Het bestaat namelijk 750 jaar. En er komt een complete feestweek aan. Die feestweek die start aan het einde van de maand augustus. En ik ga het daarover hebben met de organisatie Natasha van der Star. Daar straks alles over. Ook Afrojack komt eraan met Sia en David Guetta. En Ed Sheeran met Cardi B en Camila Cabello. South of the Border. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De Leidse Eredivisie basketbalploeg ZZ Leiden heeft de Amerikaanse point guard Nick Graves vastgelegd voor het komend seizoen. De 22-jarige spelverdeler heeft een contract voor een jaar getekend. Graves speelt nu nog bij de Creighton University Blue Jays. De politie waarschuwt weer voor nepagenten die actief zijn. Dit keer zijn ze gesignaleerd in Leidschendam. De oplichters doen zich voor als politieagent en proberen bewoners te overtuigen om geld, sieraden of bankpassen met codes af te geven. Voor hun veiligheid, zo wordt gezegd, maar de slachtoffers zien de goederen daarna natuurlijk nooit meer terug. Niet intrappen dus, zo waarschuwt de echte politie. En kinderen in Oegstgeest hebben een ontwerp voor een nieuwe bibliotheek mogen maken. Dat deden ze niet met pen en papier, maar in het populaire spel Minecraft. Voorafgaand kregen ze een workshop. De actie is vooral bedoeld om jongeren de bibliotheek te laten bezoeken. De meeste ideeën die de jongeren hebben zijn namelijk in het echt niet uitvoerbaar of onbetaalbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik daalt tot 17 graden. Morgen is het wisselvallig. Zon, bewolking en wat regen wisselen elkaar de hele dag af. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Relatieve rust op de wegen in onze regio. Wat vertraging op de A4. Den Haag, Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 5 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Afrojack, Sia en David Guetta. Het is een X-Plus track, Awake Tonight. 2026, het jaar dat Zoeterwoude 750 jaar bestaat. En dat betekent dat er allerlei activiteiten worden georganiseerd. En met name in het weekend van 29 en 30 augustus... dan gaat er heel veel gebeuren. In de studio van de organisatie Natasha van der Star. Goedendag.
1: Goeiedag.
0: Ja, ben je er een beetje klaar voor? Dit hele jaar al allerlei activiteiten, maar de feestweek, die moet er nog aan gaan komen.
1: Ja, die moet er aankomen. Dat moet de knaller worden van het jaar. Natuurlijk, ja.
0: Zijn er bepaalde activiteiten waarvan jij nu al zegt, daar heb ik eigenlijk heel veel zin in?
1: Nou, ik heb eigenlijk zin in het hele weekend, moet ik eerlijk zeggen. Zowel de zaterdag als de zondag. De zaterdag hebben we een ontzettend leuke braderie op het watertje in Zoeterwoude-dorp. We hebben een foodtruck festival op het dorpsplein. En er is een korenfestival, korenslag in de dorpskerk. Waarbij verschillende koren hun repertoire komen zingen. Zowel een kerkkoor, een santikoor, het hazeskoor, alles komt voorbij. Super tof. En s'avonds natuurlijk het dorpsfeest. Of een dorpsfeest, moet ik zeggen.
0: Dus eigenlijk echt allerlei activiteiten voor jong en oud. Laten we even die korendag erbij pakken.
1: Ja.
0: Is dat dan zeg maar voor en door Zoeterwoude?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat zijn allemaal koren uit Zoeterwoude en omgeving. En iedereen uit Zoeterwoude en omgeving mag daar naartoe.
0: Ja, dat klinkt wel meteen heel erg gezellig.
1: Ja, dat is ook onwijs tof.
0: En dan een grote braderie, ook dat is natuurlijk iets waar je lekker overheen kan gaan slenteren. Je kan daar wat eten, je kan daar wat leuke dingetjes gaan kopen. En hoe gaat dat er een beetje uitzien? Want het is lang geleden dat er zo'n braderie geweest is, hè?
1: Ja, dat is het zeker. Nee, het zijn allemaal verschillende kraten.

0: kraampjes. Het is echt zoals een braderie hoort te zijn. Allemaal verschillende kraampjes langs het water. Dus het is ook een superleuke omgeving om daar te lopen. En dan een stukje verderop een foodtruckfestival. Ja, helemaal fantastisch. En iedere, eigenlijk ondernemers uit de buurt, die komen daar hun waren verkopen.
1: En dan de feestavond, dat is dan op de zaterdag, met onder andere Danny de Munk en Teaspoon op het podium.
0: Zeker, die komen ook.
1: Hoe gaaf is dat?
0: Ja, dat is toch super tof dat ze willen komen optreden. En naast Danny de Munk en Teaspoon hebben we ook nog twee lokale bands. Het Vrije Woord, dat is een band die speelt alleen maar nederpop. Of heel veel nederpop, nou dat is natuurlijk superleuk. En Supersonic, en die spelen allemaal rocknummers.
1: En hoe gaat dat dan qua organisatie? Want er wordt natuurlijk heel veel gedaan. Met hoeveel mensen doen jullie dit? En is dat allemaal in samenspraak ook echt met de gemeente Zoeterwoude?
0: Jazeker, wij zitten met, ik moet even tellen hoor, zessen denk ik in het kernteam, zo noemen we dat. Waarbij er ook twee, of met z'n zevenen zelfs, waarbij er ook twee uit de gemeente plaatsnemen. En we zijn eigenlijk al vanaf vorig jaar bezig met de organisatie hiervan. We komen iedere twee weken bij elkaar. En zodoende is dit tot stand gekomen.
1: En dan de dag daarna gaat het feest eigenlijk gewoon nog door met ook twee hele toffe activiteiten. Iets met bier en iets met taart.
0: Jazeker, we hebben de wedstrijd heel Zoeterwoude bakt en brouwt. In het leven geroepen. Waarbij mensen dus hun eigen gemaakte biertje kunnen laten proeven. Dat wordt gejureerd door een echte sommelier. En taarten.
1: Betekent dat er een biersommelier is?
0: Jazeker.
1: Waar hebben jullie die vandaan gehaald? Ja. En waar gaat deze persoon op letten?
0: Die gaat vooral letten op de smaak en de samenstelling van het biertje.
1: Wat grappig.
0: Ja.
1: Maar goed, als ik ga denken aan bier, Zoeterwoude bier, dat is wel 1+1. Waar moet ik hier aan denken dan qua het brouwen van een eigen biertje? Hebben mensen dan een soort van bierbrouwerij achter in de tuin of in de kelder?
0: Nou ja, dat durf ik dus eerlijk gezegd niet zo goed te zeggen. Maar ik weet wel dat ze daar al maanden mee bezig zijn, want een biertje is niet in een week gebrouwen. Dat duurt wel een tijdje, dus die zijn er echt al een tijdje mee bezig. En er zijn inschrijvingen voorbij gekomen dat er zit een honingsmaak bij. Het is een zoete smaak, het is een zwaar biertje. Er komt van alles voorbij.
1: En heb je zicht op hoeveel deelnemers er dan zijn? En kan je je daar nog voor aanmelden? Of zeg je, ja, dat is dan eigenlijk nu te laat omdat dat proces al in gang gezet moet zijn?
0: Ja, voor het biertje denk ik wel dat men te laat is. Maar voor de taarten, want de taartwedstrijd is er natuurlijk ook een bakwedstrijd. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Kan je zeker nog opgeven tot 29 augustus.
1: En hoeveel mensen hopen jullie uiteindelijk, of hoeveel inwoners hopen jullie dat er mee gaan doen met zo'n wedstrijd? En is het dan alleen maar zoetigheid of ook hartige dingen?
0: Ja, dat mag natuurlijk allebei. En we hopen natuurlijk op heel veel inwoners. Ik bedoel, hoe meer, hoe leuker en hoe spannender een wedstrijd wordt, zeg maar.
1: En dat is dan ook echt, noem het, als je 6 jaar bent mag je meedoen. Maar als je 90 bent en je kan nog een beetje bakken, zo'n ouderwetse cake, dan mag dat ook.
0: Zeker, zeker. Ja, alle leeftijden.
1: Waar kan je jezelf aanmelden?
0: Je kan jezelf aanmelden via de site zoeterwoude750.nl. Daar staat alles op. En ik zou zeggen doen, want hoe meer deelnemers, hoe leuker het is.
1: Ja, waar gaat dit plaatsvinden, die zondag?
0: Die zondag wordt het in de Eendenkooi in Zoeterwoude Rijndijk.
1: Okay.
0: En daar hebben we dan ook een familiedag. Daar staan springkussens, daar komt suikerspin, daar komen knutselhoekjes. Je kan met het hele gezin op een foto met een historische achtergrond van Zoeterwoude. Dus we maken er gewoon een onwijs mooi feest van.
1: Hoe bijzonder is dat? Ja. Een dorp dat 750 jaar bestaat, dat dit jaar groots gevierd gaat worden. Ja, de feestweek is dan zeg maar vanaf de laatste paar dagen van augustus gaat die officieel starten, volgens mij tot en met 2 september, als ik me niet vergis.
0: Ja, dat klopt.
1: En wat gaat er daarna gebeuren? Want is het daarna klaar of gaan jullie gewoon nog door?
0: Nee, dan gaan we zeker nog door, want er zijn nog allemaal verschillende activiteiten. Maar daar mag ik nog niet zo heel veel over verklappen. En we gaan eruit, we willen eruit met een knaller natuurlijk in december.
1: Oké. Heb je 1 tipje van de sluier? Even een klein hintje.
0: Een klein tipje? Mag ik dat dan vertellen? We hopen gewoon een mooie show neer te zetten. Met allerlei... ik mag niet zoveel verklappen.
1: Volgens mij heb je nu voldoende gezegd. Dus ja, dat gaat in ieder geval heel erg leuk worden. Moet er nog veel gedaan worden? De zogenaamde puntjes op de i, zeker voor de feestweek? Of zeg je, eigenlijk loopt alles op rolletjes en zijn we er stiekem ook wel klaar voor?
0: eigenlijk loopt alles wel op rolletjes. En kan het niet vroeg genoeg beginnen.
1: Dus met andere woorden, als het aan jou ligt, dan staan we morgen al lekker op die braderie. Dan gaan die koren al zingen en gaat er gebakt worden.
0: Jazeker, ja. Kan niet vroeg genoeg beginnen. We hebben er in ieder geval onwijs veel zin in met z'n allen.
1: Nogmaals voor het aanmelden en het complete programma, waar kan men op kijken?
0: Op zoeterwoude750.nl.
1: Natasja, dankjewel en alvast heel veel plezier.
0: Dankjewel.
2: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

Het is een beetje meeneurien, een beetje wegzwijmelen of gewoon keihard meezingen. I Want It That Way van de Backstreet Boys aan het einde van de middagshow. Vanavond Jos Moesman tussen 7 en 9. En ik spreek je morgen weer vanaf 3 uur voor een verse middagshow. Heb ik nu George Ezra. Dit is Anyone.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa worden fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Leidse Eredivisie basketbalploeg ZZ Leiden heeft de Amerikaanse point guard Nick Graves vastgelegd voor het komend seizoen. De 22-jarige spelverdeler heeft een contract voor een jaar getekend. Graves speelt nu nog bij de Creighton University Blue Jays. De politie waarschuwt weer voor nepagenten die actief zijn. Dit keer zijn ze gesignaleerd in Leidschendam. De oplichters doen zich voor als politieagent en proberen bewoners te overtuigen om geld, sieraden of bankpassen met codes af te geven. Voor hun veiligheid, zo wordt gezegd, maar de slachtoffers zien de goederen daarna natuurlijk nooit meer terug. Niet intrappen dus, zo waarschuwt de echte politie. En kinderen in Oegstgeest hebben een ontwerp voor een nieuwe bibliotheek mogen maken. Dat deden ze niet met pen en papier, maar in het populaire spel Minecraft. Voorafgaand kregen ze een workshop. De actie is vooral bedoeld om jongeren de bibliotheek te laten bezoeken. De meeste ideeën die de jongeren hebben zijn namelijk in het echt niet uitvoerbaar of onbetaalbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik daalt tot 17 graden. Morgen is het wisselvallig. Zon, bewolking en wat regen wisselen elkaar de hele dag af. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu... meer muziek voor jou.

0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Justin Jackstyle en Jan, Turn the Lights Off. Een lekker begin van deze Centraal Plus Jos. En deze uitzending van de 30ste juli, ja, zijn we eigenlijk al ruim over de helft van het jaar. We zitten in week 31, wie het bijhoudt. Er zijn al heel wat thema's de revue gepasseerd op deze donderdag. Enkele zijn nou herhaald, zoals de Zinnium Hoppen en de Titeltweelingen. Afgelopen week gingen de duetten op herhaling. Wat trok het wat breder en keek ik naar samenwerking die in nummer 1 het hebben gescoord. De vertrouwde thema's zijn nog lang niet af. Je kunt ermee bezig blijven. Maar ik vind het ook leuk om nieuwe invalshoek te vinden. En vanavond heb ik er weer een.
1: Throwback Thursday.
0: Vanavond gaan we kijken naar liedjes met een titel die niet in de songtekst zit. Dat is nogal een mondvol. Dat kan korter, toch? Nou, gelukkig was daar Brigitte Disseldorp, die je kunt kennen van onder andere de tv-items van Centraal Plus. Zij kwam met ongezongen titels op te proppen. Maar voor mijn dank, want dat bekt namelijk een stuk lekkerder. Er zijn legio-mogelijkheden, van onbekende of niet meer bekende namen tot grootheden die liedjes hebben waarin ze de titel dus nooit zingen. Laat ik er voorbeelden bij pakken van nummers die je mogelijk wel kent of herkent, maar die je niet zo snel hier op zender voorbij zal horen komen. Ze vallen namelijk in een nogal stevige categorie, zoals deze, die stevast bij de laatste 200 van de top 2000 staat.

Ja, dat ook Uprising kunnen zijn. Daar wordt de titel ook niet van gezongen. Ik was echter voor Knights of Sidonia van Muse. Geen hitnotering in de normale hitlijst. Wel populair in eindejaarslijsten. Deze track haalde de top 40 wel, al kwam die toen niet zo hoog.

Plek 22 was in 2001 het plafond van Chop Suey van System of a Down. Met dus een ongezongen titel. Het mag dan een eendagsvlieg zijn, ze houden Muse wel gezelschap in al dan niet de top van diverse eindejaarslijsten. Het volgende voorbeeld kom je daar niet tegen. Ken je deze nog uit 1999?

0: Channel.
1: Ja, je weet wel, dat liedje met Discovery Channel. Van die The Roof is on Fire. De Bloodhound Gang. Goed, ja. Maar waarbij hun eerste single Firewater Burn the Teal wel werd gezongen, gebeurde dat bij het fragment dat je zojuist hoorde niet. The Bad Touch.
2: De Eendagsvlieg.
1: Voor het eerste themanummer zijn er twee keuzes voor hetzelfde liedje. Allebei zijn het zuivere eendagsvliegen. Zowel de een als de ander scoorden maar één notering en beide stonden 28 weken in de lijst. Sterker nog, de overlap tussen de twee, tussen origineel en cover, bedroeg 16 weken. Kan het nog mooier? Een beetje. Ze stonden 6 weken samen in de top 3. De cover stond er eerst onder, maar wipte er uiteindelijk overheen. Het is ook de grote hit van de twee, omdat deze het tot nummer 1 bracht. Maar laat ik nu eens niet voor die misschien bekendere cover gaan. Nou ja, en over welk liedje gaat het nu? Nou, een hint dan. Je zou denken dat Rivers er ergens ingestopt zit. Maar het komt niet verder dan I Follow. Dus de titel wordt nooit gezongen. Geen triggervinger met een theelepel in een koffiekop. Hier is Licky Lee met I Follow Rivers uit 2011.

Ellie Goulding, Still Falling For You. En daarvoor het eerste themanummer van vanavond, I Follow Rivers. Licky Lee en Triggerfinger stonden daarmee dus tegelijkertijd in de top 40. En hoewel Triggerfinger nummer 1 werd en Licky Lee bleef hangen op 2, was het origineel eigenlijk nog best wel behoorlijk succesvol te noemen. Want van de 28 weken dat het in de lijst stond, bracht het nummer 19 weken door in de top 10. Waarvan 3 weken op nummer 2 en maar liefst 7 op nummer 3. De enige notering van Licky Lee bracht dus eigenlijk maar relatief korte tijd door in de laagste regionen. En ik had hier een hele trits trivia bedacht om de volgende platen in te leiden. Ik had daarvoor People uitgekozen van Libyanka en Kendrick Crow, al dan niet met Arya Star en Omalay. Want in de voorbereiding kwam ik een versie tegen waarin de titel niet wordt gezongen. Echter, de versie in ons systeem is bijna gelijk aan het origineel en dus wordt de titel er wel in gezongen. Dus valt die af. Ja, dilemma. Wat dan nu te draaien? Nou, dat brengt me bij Nelly en Kelly. Want Dilemma is er ook een uit de categorie ongezongen titels.

Een fijne track van vorig jaar. Sportscar van Tate McRae. Ja, we lopen richting de klok van 19:30. Dus dan komt het laatste regennieuws er zometeen aan. Daarna gaan we natuurlijk verder met het thema van ongezongen titels. Ik heb een zeer bekende Britse band voor je straks. En ook een Amerikaanse artiest die een liedje heeft waarin de titel niet wordt gezongen. Maar eerst nog een dame die in het nieuws...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Leidse Eredivisie basketbalploeg ZZ Leiden heeft de Amerikaanse point guard Nick Graves vastgelegd voor het komend seizoen. De 22-jarige spelverdeler heeft een contract voor een jaar getekend. Graves speelt nu nog bij de Creighton University Blue Jays. De politie waarschuwt weer voor nepagenten die actief zijn. Dit keer zijn ze gesignaleerd in Leidschendam. De oplichters doen zich voor als politieagent en proberen bewoners te overtuigen om geld, sieraden of bankpassen met codes af te geven. Voor hun veiligheid, zo wordt gezegd, maar de slachtoffers zien de goederen daarna natuurlijk nooit meer terug. Niet intrappen dus, zo waarschuwt de echte politie. En kinderen in Oegstgeest hebben een ontwerp voor een nieuwe bibliotheek mogen maken. Dat deden ze niet met pen en papier, maar in het populaire spel Minecraft. Voorafgaand kregen ze een workshop. De actie is vooral bedoeld om jongeren de bibliotheek te laten bezoeken. De meeste ideeën die de jongeren hebben zijn namelijk in het echt niet uitvoerbaar of onbetaalbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik daalt tot 17 graden. Morgen is het wisselvallig. Zon, bewolking en wat regen wisselen elkaar de hele dag af. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu... meer muziek voor jou.

Het debuut en de grootste hit van Alexis Jordan, Happiness, hier op Centraal Plus. Je zou de zangeres ook nog kunnen kennen van Hush Hush. En ook nog wel, zeker wel, van Got to Love You, dat ze samen opnam met Sean Paul. Maar Happiness was dus haar grootste hit en kwam in 2011. Ja, 2011 tot nummer 1. Laten we verder gaan met het thema van vanavond, ongezongen titels. Oftewel nummers waarin de titel niet gezongen wordt. Ik kwam een groep tegen die meerdere liedjes heeft uitgebracht waarin ze de titel geen enkele keer noemen.

van hun tweede album A Rush of Blood to the Head, The Scientist van Coldplay. Bleef in de tipparade steek in 2002, maar staat meestal wel in de top 2000. En ook in dit nummer hoor je de titel niet voorbij komen. Him for the Weekend uit 2016, Coldplay nam die track op samen met Beyoncé. Als laatste voorbeeld, nou ja, voordat we naar optie nummer 4 gaan, die je volledig gaat horen. De tweede nummer 1 hit die de Britse band scoorde in ons land. Het had Jerusalem Bells kunnen heten, of St. Peter, of Rule the World. De titel werd echter Viva la Vida. Het was in 2008 3 weken lang de populairste plaat van ons land. En dan hebben we nog dan keuze nummer 4 van waarschijnlijk wel meer opties voor Coldplay. Wat voor titel had de track gekregen als er wel iets uit de songtekst gekozen zou zijn? Alive Again? Heart Beneath My Skin? Diamonds of Diamonds Taking Shape? Deze en andere opties zijn allemaal van tafel geveegd ten faveur van Adventure of a Lifetime. Turn your magic.

Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. En zojuist nog een van de themanummers van vanavond. Dit is de lead single van het album A Head Full of Dreams. Adventure of a Lifetime van Coldplay. Jeetje. Weer Bruno Mars. Ik moet er geen trend van maken om de zanger bij zo'n beetje elke thema-uitzending te betrekken dan wel langs te laten komen. Vorige week had ik nog een duet van hem die tot nummer 1 kwam. Apathe met Rosé. Voor de afwisseling nu eens een reguliere top 10 hit. Dit nummer heeft een overeenkomst met Adventure van a Lifetime, wat we zojuist hoorden. Naast de ongezongen titel dus. Want in beide videoclips spelen apen mee. Dit is The Lazy Song. Today.

Uit 2009 alweer. Not Fair van Lily Allen. We zijn er weer toe aan het laatste themanummer van dit uur. Ik heb bewust niet gekeken naar ongezongen titels op nummer 1. Hoewel, voor het regennieuws hadden we al Dilemma van Nelly en Kelly Rowland. Nu heb ik er weer een. Ik kan alvast verklappen dat het niet de laatste uit die categorie is. Geen idee wat de titel had kunnen zijn als je iets uit de songtekst zou kiezen. Wel weet ik, of kan ik gokken, dat het lang niet zo'n grote hit was geworden als Robin Schulz zich er niet mee had bemoeid. Voor hem was het achteraf gezien zijn debuut. Voor Lilywood and the Prick bleef het bij deze. Prayer in C.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Jos Moesman. Meer voor jou.

0: Yeah.
1: Gym Class Heroes samen met Adam Levine. Stereo Hearts. Je zou ze ook nog kunnen kennen van Cupid's Chokehold. Dat was hun debuut. Daarin hebben ze een beetje leentjebuur gespeeld bij Breakfast in America van Supertramp. Maar goed, die plaat, de Stereo Hearts van de Gym Class Heroes, hun tweede notering met Adam Levine dus, brengt ons in het tweede uur van Centraal Plus Jos. Voor deze Throwback Thursday heb ik een nieuw thema bedacht. De hele avond staat in het teken van ongezongen titels. Dus liedjes waarvan de titel niet in de tekst voorkomt. En het moet natuurlijk wel daadwerkelijk lyrics hebben. Want anders zou het alleen maar instrumentaal zijn. En dat is flauw. Goed, we begonnen het eerste uur met fragmenten. En dat doen we nu weer. In plaats van stevig materiaal van Muse, System of a Down en het aparte geluid van de Bloodhound Gang, tap ik nu uit een ander vaatje. Namelijk plaatjes uit den ouden doos. Whoa.

Unchained Melody van de Righteous Brothers was twee keer een hit in ons land. Bij uitkomen 1965 en in 1990 nog een keer dankzij de film Ghost. Wat heeft de jaren 70 te bieden aan niet gezongen titels? Paranoid van Black Sabbath is een optie. Net als Sympathy for the Devil van The Rolling Stones. Maar de keuze voor het fragment viel op deze.

Bij sommigen beter bekend als Teenage Wasteland of als openingsmuziek van CSI Miami. Het nummer met het bijna eindeloze intro, wat trouwens ongeveer 1 minuut en 15 seconden duurt, heet toch echt Baba O'Reilly. En van The Who gaan we door naar de jaren 80. Don't you

De helft van 10cc debuteerde in 1980 in Nederland met dit nummer. Een titeltweeling met het dus gelijknamige nummer van Sting. Geen Strange Apparatus of iets dergelijks, maar Englishman of A Englishman in New York van Godley and Cream. We tellen ze op van de jaren 60 naar de jaren 80. En die zijn dan de opmaat naar het decennium dat ik met je wil gaan bespreken. Want deze sloeg ik 2 weken geleden over bij de debutanten uit de jaren 90. Met 10 weken bovenaan kun je het een dominante nummer 1 noemen. Dan de vraag, hoor je ergens in de tekst What's Up voorbij komen? Dacht het niet, hè? Hier zijn de Four Non Blondes.

Een plaat uit 2022 die sterk leunt op een nummer uit Zeros, wat ook weer zwaar heeft geleund op een track uit de jaren 80, zeg ik uit mijn hoofd. Het origineel ligt in ieder geval bij Enya. Maar dit waren Metro Booming, The Weeknd en 21 Savage met Creepin. En daarvoor nog de Four Non Blondes met What's Up, een van de themaliedjes. Er zijn al heel wat liedjes zo de revue gepasseerd. En die kun je in allerlei hokjes plaatsen, zoals nummer 1 hits in het geval van de Four Non Blondes, debuutsingles en ook eendagsvliegen zoals Licky Lee. Lukt het me nog om een soundtrack song erin te fietsen? Niet bewust, maar het is er wel een. Mocht je vergeten zijn uit welke film dit liedje komt, tussen haakjes staat Pitch Perfect's When I'm Gone. Hier is Anna Kendrick met...

gaan. Bommelien Thijs, ik moet gaan hier bij Centraal Plus, de streekomroep van de Leidse regio en Wassenaar, waar wij, wij zeggen meer voor jou te hebben. En dus ook meer muziek en ook meer nieuwe muziek. Afgelopen week nog bij Rudo in New Music Friday en nu uitgeroepen tot Centraal Plus Track. Fireflies van Martin Garrix en U2 hoorde je hiervoor. En ook nog een leuk weetje dan, omdat ik wel een beetje van de trivia ben. We kunnen net zo goed Trivia Thursday noemen in plaats van Throwback Thursday. Fireflies is nu een titeltweeling met Owl City, namelijk Fireflies. Goed. In het vorige uur kwam Coldplay voorbij, omdat ik meerdere liedjes van ze tegenkwam waarin ze de titel niet zingen. Er is nog een groep waarbij ik enkele nummers met ongezongen titels tegenkwam, namelijk Bastille. Nou, eentje is al een beetje lastig, dat is Grip. Want in de tekst wordt gezongen over grips, dus meervoud. Kun je dat dan scharen over dat de titel wel of niet gezongen wordt? Enfin, over dit nummer bestaat in ieder geval geen enkele twijfel. In Good Grief, de tweede single waarmee de groep in de hitlijst kwam, zit de titel echt niet in de tekst. En het gaat ook voor een single uit 2014. Laura Palmer bleef in de tipparade steken. En dit zijn niet de liedjes die je volledig gaat horen van Bastille. Hiervoor heb ik hun debuut uitgekozen. Het nummer had zomaar Close Your Eyes kunnen heten, of Optimist, of Optimist About This. Maar nee, Bastille koos voor het niet in de tekst voorkomende

Nog meer nieuwe muziek vanavond op Centraal Plus. Deze draait ook sinds kort mee. Animals van Cat's Eye. Ik had net al een klein beetje een gebbetje over instrumentale muziek. Want ja, veel dance-nummers hebben wel een titel, maar geen tekst. Er zijn echter ook wel genoeg tracks te vinden die wel lyrics hebben. Op een al dan niet stampende beat. Zoals The Launch van DJ Jean. Hoewel dat nummer wel redelijk minimale tekst heeft. Een ander voorbeeld is Scoop met Drop It. We're gonna do a song that you never heard before. Drop It. Inmiddels, hij komt uit 2001, zeg ik uit mijn hoofd. Dus inmiddels is het een liedje dat we al vaker hebben gehoord. Maar goed, details. In ieder geval wordt dus in The Launch en in Drop It de titel wel gezongen. Eentje die dat niet heeft is L'amour toujours van Gigi D'Agostino. En neem nu deze banger uit 2004. Veel gezang, weinig titel. Lola's Theme van The Shapeshifters.

reggaeton uit Puerto Rico, Daddy Yankee met Dura. Een lekker zomerse plaat en dat brengt mij tot het laatste themanummer van vanavond. Dat is namelijk ook een zomerhit of eigenlijk een nazomerhit. Maakt ook verder niet uit. Ik heb ook geen idee wat ze zingen, want ik spreek geen Spaans. Wel weet ik dat het nergens in het liedje over ketchup gaat. Het is wel een nummer 1 hit, dat dan weer wel. En achter de titel staat tussen haakjes Acereeën. Dat is het stukje tekst waar het couplet mee begint, mocht je het willen weten. Stiekem wordt dat deel van de titel, als je er tussen haakjes meetelt, dus wel gezongen. Sterker nog, volgens sommige bronnen die ik op het internet raadpleegde, zou dit juist de officiële titel zijn. Echter, in ons land heet de plaat dus niet zo. Het is vooral toegevoegd ter herkenning, misschien wel voor degene die Delspaans spreekt of zo. I don't know. Voor veel landen valt de ketchup song van Las Ketchup in ieder geval in de categorie ongezongen titel.

0: Bubbly, make the trumpets blow. Oftewel, Sartewel, Salvi en Champal met trumpets. En dat brengt een einde aan deze centrale Jos van 30 juli 2026. Ik bracht jullie vanavond een nieuw thema. Liedjes waarin de titel niet gezongen wordt. Kort gezegd, ongezongen titels. En nogmaals dank aan Brigitte om dit thema te verkorten. Ze waren onderverdeeld in 6 reguliere hits en 4 liedjes die het tot nummer 1 van Nederland brachten. Allereerst de normale noteringen. Van oud naar jong, al kwam de jongste alweer 11 jaar geleden uit. De Shapeshifters met Lola's Theme uit 2004 en dan 2 keer 2011, namelijk de Lazy Song van Bruno Mars en I Follow Rivers van Licky Lee. Bestel met Pompeii en Anna Kendrick's Cups komen uit 2013. En dan de jongste van het stel, Coldplay Adventure of a Lifetime uit 2015. Dan de nummer 1 hits, wederom van oud naar jong. Uit 1993, What's Up van de Four Non Blondes. En dan 2 keer 2002, The Ketchup Song van Lost Ketchup en Nelly. En Kelly Rowland met Dilemma. En de jongste van dit stel is uit 2014, Prayer in Sea van Lilywood en The Prick in de Robin Schulz remix.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: Dan heb ik al een reeds bekend thema voor jullie in petto. We gaan voor de 3de keer decennium hoppen. Een vliegensvlugge tijdreis door verschillende jaren die eindigen met hetzelfde getal. In week 8 stonden jaren eindigend op een 8 centraal. Met fragmenten meegeteld gingen we toen van 1968 tot 2018. In week 15 pakte ik de 5 er jaren. De tijdreis besloeg toen 70 jaar, van 1965 tot 2025. Komende week is het 6 augustus en week 32. Dat betekent dat ik, als ik de datum of week als basis neem, kan kiezen voor 2, 3 en 6. Maar ja, ik kan van 1966 tot 2026 gaan, maar ik neig naar 2 of 3. Misschien doe ik ze allebei, verdeeld over de uren. 1 ding staat vast, de tijdmachine gaat overuren draaien. Als voorbereider een track die uitkwam in 2002 en in 2003 de nummer 1 hit werd. Robbie Williams met Feel. Ik spreek jullie graag weer komende week

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
2: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
1: Yes! Meer voor jou.
0: Met nu

0: need these beautiful things that I've got.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
2: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer.

0: Vianen.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. En toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in de Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. En het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

Nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl. Hit the beat and take it to the first note.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En dat wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.